0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst Speciale Interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 8:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing.

0: Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een tech-concern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n

0: 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoogvliet. Vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Verder staat er file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunetten. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je ook 10 minuten oponthoud na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht zijn 3 rijstroken dicht bij knooppunt Rijnsweerd. Ook door een aanrijding. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag donderdagochtend 3 september. En ik ben Rhea. Ik ben de komende 3 uur bij je met de allerlekkerste liedjes, de meest bijzondere weetjes, de grootste nutteloze feitjes en de allerleukste collega ooit. Pasquinel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, vandaag officieel echt collega van jou.
0: Ja, ja. Pasquinel is officieel bij de Girl Power crew gekomen. Dus het klein feestje waard. Je hebt jezelf ook feestelijk gekleed voor de mensen die je niet kunnen zien. Pasquinel heeft fantastische schoenen aan. Die gaan we ook niet nu, want dat betekent dat je op je handen moet gaan staan. Maar dat moeten jullie maar even geloven. En die heb jij zelf, niet gemaakt, maar bewerkt, laten we het zo zeggen.
1: Ja, ik bewerk ze zelf, ja.
0: Ja, leuk, super. Lekker. Heel erg leuk. Als je nieuwsgierig bent naar wat Pasquinel maakt, dan raad ik je aan om op Insta naar tepasart te gaan. Daar vind je al zijn mooie schoenen, jasjes en tatoeages.
1: Ook. Ja. Dat doen we ook, ja.
0: Ja, zeker. Hey, super fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: We hebben een poordevol programma vandaag.
1: Ik heb het gezien.
0: Ja, maar we beginnen de dag natuurlijk met ons hart op afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Willen we of motten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, het is zeker een bijzondere dag vandaag. Want kijk, als je vandaag de deur uitstapt, ja, wij zijn er een beetje te laat mee al, even heel bewust omhoog. Het is namelijk wereldwijd World Skyscraper Day.
1: Ja.
0: Oftewel, de internationale dag van de wolkenkrabber. Nou wonen wij niet ergens waar heel veel wolkenkrabbers zijn.
1: Nee, wat hier een beetje groot is het strijkijzer in Den Haag.
0: Ja, precies. Ja. Dat was het dan. Ja. Ja, precies. Nou ja, en waarom is nou vandaag de dag van de wolkenkrabber? Precies op deze dag, in 1856, ik was er net niet bij, werd Louis Sullivan geboren. Nou, gefeliciteerd Louis. Dat is de Amerikaanse architect die we eigenlijk allemaal zien als de vader van de wolkenkrabber. Ja, hij bedacht dat gebouwen niet alleen breed moesten zijn, maar dat de lucht de limit was. En het is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Eeuwenlang bouwden we vooral in de breedte.
1: Ja.
0: Hè, grote. En totdat halverwege de 19e eeuw twee dingen samenkwamen. De uitvinding van de veiligheidslift door Elisha Otis.
1: Ja.
0: Ja. We hebben zo'n Otis-fabriek hier nog vlakbij gehad, hè?
1: Ja.
0: En de introductie van stalen frames. Ineens hoefden muren niet meer meters dik te zijn om een gebouw te dragen, want er zat staal in en dan kan het ineens wel. De allereerste wolkenkrabber, het Home Insurance Building in Chicago uit 1885, was maar 42 meter hoog.
1: Ja.
0: Er waren maar 10 verdiepingen. Ja, vandaag de dag lachen we erom.
1: Dat is een standaard flatje.
0: Ja, precies. Maar, want de huidige koning van de hemel is de Burj Khalifa in Dubai. En die tikt bijna 830 meter aan.
1: Dat is niet normaal, hè?
0: Dat is toch bizar. Ik zou het best wel spannend vinden om daar bovenin te staan, trouwens.
1: Nou, ik ben claustrofobisch. Ik hou helemaal niet van liften. En als ik dan zo'n ding zie, dan denk ik zal op de bovenste zitten en ik moet in zo'n lift.
0: Ja. Nee, je wil niet, hè?
1: Nee.
0: En ja, dat is dus alweer bijna 1 kilometer verticaal de lucht in. En je doet er met de snelste lift ter wereld net iets meer dan 1 minuut over om boven te komen. Maar dat minuutje is voor jou al angst waarschijnlijk.
1: Ja, ik vind niks lift.
0: Ja, nou denk je misschien, ja, superleuk voor New York, Chicago en Dubai. Maar hoe zit dat bij ons? Nou, we doen best mee. De absolute wolkenkrabber hoofdstad van Nederland is natuurlijk Rotterdam. Daar staat de Zalmhaventoren met 215 meter het hoogste gebouw van het land. Maar we bouwen slim. Waar wolkenkrabbers vroeger alleen maar zielloze kantoorkolossen waren, zijn het nu complete verticale dorpen met woningen, daktuinen, winkels en horeca.
1: Ja.
0: Nou ja, hoe houden we steden leefbaar en groen als er steeds minder ruimte op de grond is? Ja, dan gaan we omhoog. Dus of je nou in Rotterdam, Amsterdam of gewoon in een flat in de buurt bent, vier vandaag de menselijke creativiteit en techniek. Mijn uitdaging voor jou tijdens de ochtendspits. Wat is de hoogste toren die jij vandaag ziet glinsteren in de zon? Laat het ons weten in de app 0634606464. En voor nu, nek ver naar achteren, blik op oneindig en geniet van deze World Skyscraper Day. En we hebben er zelfs een bijpassend liedje van Demi Lovato. Dat dan ook Skyscraper heet.
1: Ja.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Ja, het opmerkelijke nieuws. Ik kwam iets tegen waarvan ik dacht, zijn we teruggegaan in de tijd. Want gisteravond reden er geen auto's, nou ja, ook over
2: heel
1: de
2: veel,
1: A9.
2: PK.
1: Ja, precies. Want er heeft gisteravond een kudde paarden over de A9 gedraafd.
2: Ja.
1: Ja, de Wijkertunnel richting Alkmaar was afgesloten, terwijl de paarden van de weg werden begeleid. Ik ben heel benieuwd hoe dit... Ja, rond ongeveer 7:45 kwam er een melding binnen van een kudde paarden op de snelweg. Niet dat ze zichzelf melden, maar een voorbijrijdende chauffeur had het gezien. En iets voor 8:30 is de tunnelbuis weer vrijgegeven. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe die paarden nou op de weg terecht zijn gekomen. Er is geen ongeluk met een paardentrailer geweest, want dat was waar ze eerst aan dachten. Ja. Yo, freedom. Maar men vermoedt dat ze zijn losgebroken uit een weiland.
2: Maar heeft nog niemand gemeld met een...
1: Ik zou toch zeggen, ik zie dat het zijn er 7. Het 7 paarden mis je toch wel als paardeneigenaar zijnde.
2: Of je moet een heel groot weiland hebben.
1: Ja, met 40.000 paarden erin. Maar dat lijkt me wel heel... Nou ja, dat zal toch... Of ook als je tv kijkt, dat je dan denkt, hé, maar die zijn van mij. Nee, er moesten verschillende hulpdiensten in actie komen om die paarden van de weg te halen. Je moet namelijk het verkeer tegenhouden. Want je wil ook niet dat iemand een paard doodrijdt.
2: Nee.
1: Wat had jij gedaan als je er langs was gereden? Ik denk dat ik me kapot was geschrokken.
2: Ja, ik denk dat je heel langzaam gaat rijden en kijken of je ze kan ontwijken. Want
1: ja,
2: paarden zijn waarschijnlijk ook een beetje in paniek.
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen, wat ik ervan zag, was het bijna een soort theekransje. Maar goed, dat is gezellig met z'n 7. Oh, het is hier best mooi. Bijna gras wel.
2: Oh, ik heb ze zien draven.
1: Jij hebt ze zien draven. Ik heb waarschijnlijk het lieve stukje gezien.
2: Ik zag ze draven, maar ja, ik denk dat ze op een gegeven moment een beetje de coördinatie kwijt waren van hey, we lopen ergens, maar misschien hadden ze toch wel door van het klopt ook niet.
1: Dit kan de bedoeling niet zijn. Ja, bijzonder weer. Dat is wilde paarden.
2: Maar
1: op
2: gelukkig
1: de weg.
2: Zijn er geen ongelukken gebeurd of een paard gewond geraakt.
1: Precies. Nou, ik ben vooral benieuwd naar van wie zijn ze nou?

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker komt de ochtendspits op gang met een paar bijzonderheden. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd kost dat je een kwartier extra. Twee rijstroken zijn er dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat het tot ongeveer 9:30 vanmorgen duurt voor die weg weer helemaal vrij is. Op de A12 loopt het daardoor ook vast. Van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunetten, daar is het oponthoud nog eens 20 minuten. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: fucking sweating.
1: Nou zeg, meisje. Flo zweet, blijkbaar. Met Remedy. Wat heftig. Hoorde je het? Ze riep nog snel iets voordat ze de deur uitrende. Ja. Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. De allergezelligste ochtendshow die er maar is. Ik ben Rhea. Tegenover mij staat Pasquinel. Pasquinel, het is tijd om jou een beetje aan een soort quiz te laten meedoen.
2: Ik ben gek op quizjes, dus...
1: Nou, dan hoop ik dat jij afgelopen dinsdag hebt geluisterd naar Gelijkspel met Deborah.
2: Dan kijk ik jou schijn aan en dan weet jij dat ik heel eventjes die dinsdag...
1: Ja, je moest zeker werken.
2: Ja.
1: Ja, daar was ik al bang voor. Ja. En tegelijkertijd vind ik dat heel leuk, want dat betekent dat ik je zoiets ga vertellen wat je niet weet. Deborah, die behandelt in dat programma altijd een bijzondere sport.
2: I know.
1: En zij heeft daar een vraag over aan jou. Die komt nu keihard je oren inzoomen.
3: Bij deze race moet je best een beetje geduld hebben. En een komkommer om de finishlijn mee in te wrijven. Wat kan jij mij vertellen over de Annual World Snail Racing Championship?
1: Jouw gezicht is priceless.
2: Ik hoor iets met animal.
1: Dus... bijna goed. Annual snail. Oh, animal. Dus de jaarlijkse... Sneeuw, hoe noemt ze het? Ik krijg er zelf een soort verstuikte lip van deze.
2: Als je het al bij je familie moet uitleggen.
1: De Annual Snail Racing World Championship. Nou, de vrij vertaald is dat het wereldkampioenschap slakkenrace. Ja, kijk me aan.
2: Ja,
1: maar... ja het bestaat. Het bestaat.
2: Ik kan nog wel herinneren dat je vroeger dat mensen met slakjes in bepaalde soort banen konden gokken welke slak dan het eerst over een bepaalde finishlijn komt. Dus ik zie dat eigenlijk als dat het is.
1: Bijna. Dus denk ik dat hier ook wel op gewet wordt.
2: Dit was de voorloper misschien.
1: Dat denk ik wel. Nou, er zijn natuurlijk heel veel bijzondere sporten voorbij gekomen bij Gelijkspel. Maar deze is toch wel best bijzonder. Een slakkenrace. En ze nemen het rete serieus. Deze race wordt namelijk al sinds de jaren 60 georganiseerd in het Engelse dorpje Cangham. Ik was er nog nooit geweest. Ik had er ook nog nooit van gehoord.
2: Ik kan niet anders als Engeland weer. Als er gegokt wordt.
1: Ja, precies. En alle opbrengsten gaan naar de lokale St. Andrew's Church. Dus het is ook nog eens voor het goede doel.
2: Ja.
1: En je moet de cijfers niet onderschatten. Hoeveel slakken denk jij dat er dit jaar aan de start stonden van het wereldkampioenschap? Doe eens even een gok.
2: Ik ga niet te hoog zitten, maar ik denk dat het hoog is. Maar ik... 300.
1: Je zit best wel goed. Er stonden 271 slakken aan de start. En dat werd verdeeld over 18 verschillende heats. En de finale bestond dus uit de 18 allersnelste topslakken.
2: Maar luister, daar doe je dus aan mee. Dus degene die die slak heeft, die gaat thuis ook zijn slak trainen of zo. Weet je?
1: Zeker weten. Nou, het allerleukste is dat als ze starten... Normaal als je bijvoorbeeld een renwedstrijd hebt, dan is het ready, steady, go. Toch?
2: Ja.
1: Hier wordt geroepen ready, steady, slow. Dat is echt waar. De slakken die starten dus in een rode cirkel.
2: Ja.
1: In het midden. En die moeten naar de buitenste cirkel kruipen.
2: Oké. Okay.
1: Dus ze worden allemaal zo in het midden geplampt.
2: Weet jij de afstand?
1: Dat is namelijk 13,5 inch. Oftewel 34 centimeter.
2: Dus je kan nog even boodschappen doen om te
1: tegen
2: kijken.
1: Tegen de tijd. Ja, precies. Ja. De hele huis verbouwen. Maakt niet uit. Nou ja, en om de topsporters te motiveren, want dat zijn deze slakken natuurlijk, want ze doen mee aan het WK, wordt die buitenste cirkel ingewreven met...
2: Niet met zout, hoop ik.
1: Komkommer.
2: Komkommer.
1: Ja,
2: daar gaan ze natuurlijk sneller op af.
1: Ja, dan denken ze, oh, dit is tof. Nou ja, mag jij raden hoe lang de winnaar dit jaar deed over die 34 centimeter?
2: Ik denk dat je nog verbaast dat best nog wel snel is. 13 meter... Er zit natuurlijk een geur aan.
1: 34 centimeter maar, hè? Het is geen 13 meter.
2: Oh, ik dacht dat je zei 13 meter.
1: Nee. 34 centimeter maar. Het is echt niks.
2: 5 minuten.
1: Maar hij was sneller. De winnaar is in 3 minuten en 13 seconden naar die buitenste rand gekomen. En het allerleukste is dat ze die slakken allemaal een bijzondere naam geven. Want een slak komt van zichzelf. Ja, die slak komt van zichzelf natuurlijk niet. Die heeft geen naam. En de winnaar van dit jaar heeft een naam die te maken heeft met muziek. Doe eens een gok. Dit wordt het was lang. Het was lang sneeuw. Sneeuw. Ja, het was lang sneeuw.
2: Ik zit je aan te kijken. Ja.
1: Nee, het was dit jaar heeft gewonnen Sneller Swift.
2: Maar luister eens. Hebben ze dan allemaal ook een nummertje op de huisje?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Of zijn
1: niet.
2: Het naakslakken? Dat weet je ook niet.
1: Nee, volgens mij. Ik weet het niet. Dat moet ik even opzoeken. Dat is een goede vraag.
2: Want
1: dat
2: hoe
1: vind
2: herken
1: ik een
2: je
1: hele goede
2: slak?
1: Ja, precies. Nou, ik denk dat ze een nummertje op hun huisje hebben dan toch. Of zo.
2: Ja.
1: Nou ja, vorig jaar won Bilbo Sluggins. Ook een geweldige naam trouwens. Maar dit jaar ging Sneller Swift er vandoor met de hoofdprijs. Een felbegeerde zilveren kroon. Nou ja, daar heeft een slak natuurlijk niks aan. Maar wat zit er in die kroon? Een verse krop sla. Want dat vindt die slak wel leuk. Mocht jij volgend jaar zelf mee willen doen, pas, dat kan. Dat is op zaterdag 17 juli.
2: Ik weet
1: in
2: hoe
1: 2027.
2: Snel mijn
1: dan heb je nog even om te trainen. Maar we moeten denk ik eerst op zoek naar een beetje een goede slak.
2: Ja.
1: Benny heeft er wel al een gevonden.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ben je klaar voor het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ja, ik sta daarop te wachten.
1: Ja, luister en huiver. Wist jij dat Afrikaanse buffels, dat zijn zeg maar die verwanten van onze blije koe.
2: Ja, die met die mooie lange haren, ja. Buffels, ja.
1: Een democratisch stemsysteem hebben om te bepalen welke kant de kudde op gaat reizen.
2: Oké. Okay.
1: En alleen de volwassen vrouwtjes mogen stemmen. Nou, ik vond het nogal girl power. Ik denk, daar moeten we het over gaan hebben.
2: Die mannetjes die slenteren er weer achteraan.
1: Ja, oké, we gaan wel daarheen. Ja, hoe gaat dat nou? Nou ja, als ze gerust hebben, en dat is meestal bij een waterplaats, en ze zijn klaar om te vertrekken, dan gaan de vrouwtjes, en dat maakt niet uit of ze nou zeg maar een ouder vrouwtje zijn of een jonger vrouwtje, en of ze nou de aanvoerder zijn of niet, alle vrouwtjes, die gaan met hun snuit een bepaalde kant op kijken. En dat kan dus zittend zijn, zie je buffel al zitten, of staand. En daarmee brengen ze dus hun stem uit voor de route. Nou, hoe werkt het nou? De kudde registreert collectief waar de meeste neuzen naartoe wijzen. Dus alle neuzen dezelfde kant op. Ja, precies. Ja. Ja, zodra de stemming voorbij is, reist de gehele kudde allemaal de richting op die de meerderheid heeft gekozen. Mocht de stemming staken, dus dat je dan 50-50 hebt, dus 50-50, dan splitst de kudde zich soms tijdelijk om later weer samen te komen.
2: Oké.
1: Grappig, hè?
2: Ja.
1: Nou ja, dit feitje bewijst dus dat complexe besluitvorming en democratie helemaal niet alleen maar van de mens zijn. Het toont aan dat de samenwerking in de natuur cruciaal is om te overleven. Door te stemmen voorkomen ze interne conflicten en blijft de groep beschermd tegen roofdieren. Nou, hoe bijzonder is dit? Er is zelfs, ik heb dit dus opgezocht, er is onderzoek naar gedaan. En dan hadden ze een club die, er was dus een waterplaats, daar gingen ze tellen. En ze gingen dus al die vrouwtjes, want die mannetjes die tellen dan niet mee. Dus moet je ook nog even kijken wat er onder hangt, wie er wel of niet stemt. Er waren 12 stemmen om naar noord te reizen. 8 stemmen om naar oosten te reizen. 15 stemmen om naar west te reizen. En 45 om naar zuid te reizen. En de hele club vertrok naar het zuiden.
2: Ja, nou.
1: Gaaf, hè?

0: La, la, la, la, di, da. Zo heet het liedje. Ja, het zal je niet verrassen. Maar ook tussen haakjes, my heart goes boom. Nou, dat is ook zo. En wij hebben gelukkig ook allebei nog een kloppend hart, toch Bas?
1: Gelukkig wel, ja.
0: Gelukkig wel, ja, precies. Ja. En zo zongen zij, Ilira trouwens, ons vrolijk ladidaand, naar het einde van het eerste uur alweer.
1: Zit er weer op.
0: Maar gelukkig,
1: we hebben er nog twee.
0: Dat wou ik zeggen. En het volgende uur opent meteen met de powerplaat van deze week. Vorige week door jullie knijtertje hard naar de nummer 1 gestemd. Dat betekent dat er weer 3 nieuwe kanshebbers zijn om powerplaat te worden van volgende week. En volgens mij heb ik een tussenstand. Dus daar ga ik zo even naar kijken of dat echt waar is. Want ik denk het, maar het kan ook wel eens zijn dat ik een beetje schil heb gekeken vanochtend. Het was vroeg. Dus, ja, en ik ben heel benieuwd, want jij hebt ze nog niet gehoord volgens
1: mij. Nee, dat weet je. Ik doe altijd mijn ongezouten mening.
0: Ja, en, dus nou, ik ben heel benieuwd wat jij ervan gaat vinden. Zometeen heb ik, ik heb natuurlijk nog wel een liedje voor je klaarstaan. Dan is er het journaal, de situatie op de weg en de powerplaat van deze week. Dat is voor de mensen die het willen weten, Georgia Smith met Dancing. En dan komen we bij je terug in het volgende uur. Ik zeg nergens aankomen. Het wordt hartstikke gezellig. Toch?
1: Heel gezellig.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen 1 dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Wat opvalt zijn bijvoorbeeld de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je door rommel op de weg 20 minuten vast, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Van Gorkum naar Utrecht sta je daardoor 20 minuten vast voor knooppunt Rijnsweerd. Tot een uur of 9:30 zijn daar 2 rijstroken dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Loopt daardoor ook vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten heb je ruim een 30 minuten tijdverlies. En op de A7 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad sta je voor knooppunt Zaandam een uur vast. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: En welkom terug bij het tweede uur Vallen en Opstaan. Je hoorde zojuist de powerplaat van deze week, Georgia Smith met Dancing. Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. En dat betekent dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben voor de volgende week pas.
1: Ja.
0: En ik dacht, ik kijk even op mijn telefoon of ik de tussenstand kan zien. Nou, niks is minder waar.
1: Maar dat geeft niet. Ik kan lekker mijn eigen top 3
0: maken. Nou, mag jij jouw eigen top 3 maken? Nou, de kanshebbers voor volgende week zijn in willekeurige volgorde Jason Status en Debbie met Gone Too Far. Rachel Fiole met Wonder. En Angèle met Un Seul Vie. Aan jou, lieve Bas, de vraag. Welke van die 3 gaan we mee beginnen?
1: Is het echt de Franse versie?
0: Het is zeker hartstikke Frans.
1: Nou, dan laten we daar maar mee beginnen. Want ik ben nou zo van de Franse...
0: Ja, Frans is moeilijk.
1: Ja, is moeilijk, maar...
0: Frans, Angèle is Belgische, maar dan van de Franse
1: kant. Van de Franse kant, ja.
0: En,
1: de minder leuke kant van België.
0: Nou, dat is jouw mening.
1: Dat is mijn mening. Ja, nou, ik heb er geen problemen mee. Maar als ik aan die kant kom, dan willen ze ook gewoon jou niet verstaan.
0: Nee.
1: Terwijl ze het wel degelijk kunnen.
0: Dat kunnen ze zeker, maar ze doen gewoon geen zin in.
1: Nee, geen zin in. Ze vinden ons gewoon verschrikkelijk. Dus vandaar dat ik dan vaak ook wel denk,
0: vind ik jou ook
1: verschrikkelijk.
0: Ik snap het. Nou ja, Angèle is zeker niet verschrikkelijk. En het liedje wat ze zingt gaat over één enkel leven waarmee ze bedoelt... Het is heel goed mogelijk dat je maar één leven hebt en dat er daarna niks komt. Dus maak er alsjeblieft het allerbeste van, nu je hier nog bent.

0: Ja, kanshebster nummer 1, Angèle uit van onze zuiderburen, de Frans-Belgische Comte. En met Une Seule Vie, wat vond je ervan?
1: Niet slecht. Nee, wat ik net tegen jou zei, ik vind het een zo'n Eurovisie Songfestival nummer.
0: Ja, ja.
1: Nee, zo'n inzending dat je denkt van, oh, ja. Beter als een schreeuwende gemaskerde man of...
0: Ja, daar was ik dan weer fan van, maar dat begrijp jij wel.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Ja, nou ja, Angèle dus, kanshebster nummer 1. En als jij hebt geluisterd en je denkt, hey, luister even, dit vind ik wel echt een heel vet liedje. Ik wil graag dat ze wint. Dan moet je heel even wachten tot ik uitgehoest ben.
1: Ja, daar zal ik het anders maar even vertellen. Ja. Nee, ja, ik vond het een lekker Frans nummertje. Het is echt zo'n nummertje dat je denkt van... Die luister ik als ik op zo'n Franse tolweg zit, weet je wel? Dat het een heel stuk is en dat je dan toch een soort Franse muziek opzet, maar dan...
0: Maar dan leuke Franse muziek.
1: Ja, want dat was vroeger natuurlijk altijd. Dan had je geen DAB Plus of wat dan ook.
0: Dan moest je gewoon Franse radio luisteren.
1: Ja, dan
0: luisteren.
1: Ging je weer van je zender. Dan was het weer in België. Dan ging en dan zocht je weer wat Frans op.
0: Ja.
1: En
0: dan, ik ben weer helemaal bij. Maar wat ik wilde zeggen is, als je wilt stemmen, dan kan dat via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl of de Girl Power Radio app, die gratis te downloaden is in alle app stores. Wel belangrijke kanttekening. Je kunt nog stemmen tot vandaag 6 uur. Ja, en daarna is het gewoon klaro.
1: Ja, het is aan jou wat je wil luisteren.
0: Precies, precies.
1: Dus stem.
0: Gelukkig hebben we nog 2 kanshebbers. Als je denkt, ja, ik vind het wel leuk, maar ja, om hem nou powerplaat te noemen, dat kan, hè. Wie wil je als volgende? Chase and Status and Debbie of Rachel Viola?
1: Nou, ik ga voor... Ja, voor Gone Too Far lijkt me wel een...
0: Ja, Chase and Status en Debbie die zijn met elkaar gaan samenwerken. En volgens Eline is het andersom. Is het Debbie met Chase and Status?
1: Oké.
0: Maar dat, ja, dat komt omdat we Chase and Status vooral kennen van redelijke drum and bass-achtige dingen.
1: Mm-hmm.
0: Dat zit hier niet heel erg in. En er zit wel heel veel Debbie in. Maar dat is niet vervelend. Althans, dat vind ik. Ik ben benieuwd wat jij vindt, Bas.
1: Ja.
0: Gone Too Far, Chase and Status en Debbie kanshebbers nummer 2. Hey, hey, hey.

0: Ja, kanshebber nummer 2. Of kanshebbers nummer 2. Want we zijn met z'n drieën. Chase en Status en Debbie met Gone Too Far. Wat vond je van deze, Pasquinel?
1: Nou, ik vond dat het een beetje laat op gang kwam. Ik vond de intro lang.
0: Ja.
1: Maar ja, toen kwam de beat. Ja, ik ben altijd zo'n beelddenker. Ik zie dit weer dan als ik zie altijd gelijk iets bij zo'n liedje. En dan zie ik eigenlijk zo'n aftiteling van een film. En dat iemand met zo'n cabrio over Route 66 rijdt, weet je wel?
0: Nou, dat is heel grappig. Danique, die moest denken ook aan een autoreclame.
1: Oké. Okay.
0: Die zei van ja, het is zo'n beetje zo dat je zo langs de kust rijdt, weet je wel? Zo'n vrouw die ergens naartoe gaat.
1: Ja, nou ja.
0: Wij verwachten ook dat deze keihard in een reclame terecht gaat komen binnen nu een half jaar.
1: Ja.
0: Denk ik wel.
1: Of een aftiteling van een film.
0: Ja, zou zomaar kunnen. Nou ja, als jij dacht, lieve luisteraar, dit is hem. Dit is de powerplaat van volgende week. Dan moet je erop stemmen. En dat kun je doen via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Of via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Dat kan nog vandaag tot 6 uur. Want morgenochtend maken Danique en ik bekend wie dan de winnaar is. En misschien is dat wel de laatste die we over hebben als kanshebster. Het is Rachel Viole. Rachel komt uit Schiedam. Zij heeft al 2 keer op het podium gestaan van Girl Power on Stage. En volgt een opleiding tot producent en muzikant.
1: Is bijna een wonder.
0: Ja, ze heeft dit nummer helemaal zelf geproduceerd, helemaal zelf gemaakt.
1: Ja, dat vind ik wel iets bijzonders. Ja.
0: Precies. En er zit ook een hele vette videoclip bij. Ook helemaal zelf gemaakt. Uiteraard met hulp van wat vrienden die goed zijn in video. Dus ik gun het haar van harte. Maar ja, ik ga er niet over. Jullie moeten stemmen. En ik ben ook wel benieuwd of jij het de powerplaat waard vindt. Pasquinel.
1: We gaan luisteren.
0: Even kijken. Nou, ze heeft er nog geen zin in hoor. Oh jawel, toch.

0: kanshebster nummer 3, Rachel Violen met Wonder. Ja, morgenochtend mag ik bekendmaken wie er heeft gewonnen. Maar wie heeft er voor jou gewonnen, Bas? Stel dat jij wel zou mogen stemmen.
1: Nou, dan vind ik deze Rachel gewonnen heeft. En jij vertelde mij net dat ze pas 20 is, hè?
0: Ja.
1: Ik zeg tegen jou, jeetje, wat een volwassen goede stem.
0: Ja.
1: Ja, ze is pas 20.
0: Ja.
1: Nou, dat verbaast me. Ik vind echt dat ze een hele goede stem heeft. En ik vind het liedje ook gewoon, wat ik net tegen jou zeg. Dat is echt zo'n nummertje als je lekker in een restaurant zit. Dat op de achtergrond lekker meedraait. Gewoon, ja.
0: Ja.
1: Ja, heel mooi liedje. Heel mooi gedaan.
0: Zeker, dus ik hoop het ook. Maar goed, dat is mijn voorkeur. En wij gaan er niet over. Dat zijn jullie, lieve luisteraars. Jullie moeten stemmen. En dat kun je doen via de Girl Power Radio website, de Girl Power Radio app. En doe dat vandaag nog wel. Want om 6 uur sluiten de stembussen. En dan is het te laat. Laat je stem horen, want je hebt het recht om te stemmen. Maak daar gebruik van. En dan is het tijd voor een cadeautje aan onszelf. Of in dit geval van jou aan mij, pas, begreep ik. Ja. Je hebt een plaat uitgekozen die niks te maken heeft met deze kanshebbers.
1: Nee.
0: Maar waar je wel vreselijk veel zin in dan hebt.
1: Ja, want dat is een. Dit gaat over de jaren 90. En jij weet dat ik aanstaande vrijdag met Monique ga beginnen met de 90s noise.
0: Ja, zo leuk.
1: Dus ik heb een nummertje gezocht uit de 90s.
0: Kijk, ja.
1: En daar heb ik Two Brothers and the Floor gevonden met hun legendarische hit You Never Alone.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, die groep die werd natuurlijk in 1990 opgericht door 2 Utrechtse broers. Bobby en Martin Broer.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en weet je hoe ze aan die naam zijn gekomen?
0: Nou?
1: Nou, ja, die maakten hun muziek in een heel klein kamertje op de 4e verdieping van een flat. En toen bedachten zij de naam Two Brothers aan de 4e verdieping.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Ja, grappig.
1: En dat wist ik zelf ook niet. Het zit het nou jou te vertellen of dat ik het een beetje wist.
0: Maar dat kan je. Dat zijn leuke weetjes.
1: Dit zijn hele leuke weetjes. Dat zijn eigenlijk de weetjes die jullie dan vrijdag gaan krijgen. Dit is dus wat jullie dus vrijdag kunnen meegaan krijgen met mij en Monique.
0: Ja, nou, dat wordt hartstikke gezellig. Ik weet, sowieso wordt het leuk om naar jullie te luisteren. Want jullie zijn samen hartstikke gezellig. Maar die muziek is ook zo fijn. Dus ja. Dat is, ik heb er zin in.
1: Ja, dit nummer werd in 1993 een hit.
0: Ja.
1: Met natuurlijk de legendarische Des Ray en D-Rock.
0: Kijk, ja. Dat is wel echt tot. Des Ray, die heette volgens mij. Heet ze niet eigenlijk Desiree? Volgens mij was dat. Dat ga ik even opzoeken of dat waar is.
1: Okay, maar we gaan hem lekker erin knallen.
0: We gaan hem er lekker in knallen. 1, 2, 3. Komt-ie.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk, zoals gebruikelijk op donderdag. En door buien vallen files nog wat langer uit. Wat ook opvalt is in Noord-Holland de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam heb je ruim een uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel over ongeveer een kwartier vrij te geven. De A27 van Gorkum naar Utrecht sta je in de file tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd door een ongeluk. De politie doet daar onderzoek. Vertraging is nu 20 minuten op die A27. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Woerden en knooppunt Lunette daardoor ook bijna een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, je hoorde Nothing But Thieves met Overcome. En zij brengen ons soepeltjes, maar zeker, naar het muzieknieuws van vandaag. En het vervelende van het muzieknieuws van vandaag is dat ik het ga hebben over oude vieze mannen. Ja, sorry.
1: Niet naar mij kijken.
0: Nee, ik kijk niet naar jou. Nee,
1: oké.
0: Nou ja, ik keek wel naar jou, maar niet...
1: Niet op die manier.
0: Nee, precies. We gaan het namelijk hebben over voormalig popster Gary Glitter.
1: Okay.
0: Ja, hij staat terecht voor een achttal aanklachten. En hij ontkent zich op enigerlei wijze schuldig gemaakt te hebben aan die aanklachten. Ik neem je even mee. Zijn echte naam is Paul Gadd, als in Paul Gadverdamme. Oftewel, gadverdamme. Nee, je schrijft gad namelijk. Hij moest maandag via een videoverbinding vanuit de gevangenis voor de rechtbank in Londen verschijnen. De 82-jarige zanger wordt er namelijk van beschuldigd een meisje tussen 1978 en 1981 misbruikt te hebben. En dat meisje was toen tussen de 8 en de 11 jaar oud. Nou, dan mag je van mij aan de hoogste boom. Heb ik dat hardop gezegd? Ja, en ik meen het ook. Hij ontkent 4 aanklachten wegens onzedelijke aanranding, 2 wegens onzedelijk gedrag met een kind en 2 wegens seksueel contact met een meisje jonger dan 13 jaar.
1: Ophangen.
0: Precies. Volgens de aanklagers vonden de vermeende feiten plaats in zijn woning in de Londense wijk Kensington. Ja, de zaak wordt volgend jaar verder behandeld. In november begint een proces dat naar verwachting 3 weken duurt. Hij werd in 2015 al veroordeeld tot 16 jaar cel voor het seksueel misbruiken van 3 minderjarige meisjes. In februari 2023 werd hij na 8 jaar vervroegd vrijgelaten vanwege goed gedrag. Maar een maand na zijn vrijlating werd hij weer teruggestuurd naar de gevangenis omdat hij de voorwaarden van die vrijlating had geschonden. Hij heeft namelijk beelden van jonge meisjes zitten downloaden.
1: Ja, sorry.
0: Nou,
1: ik ga even niet zeggen.
0: Nee, wij denken denk ik hetzelfde.
1: Ja.
0: Nou ja, hij werd dit jaar eerder beschuldigd van 4 andere zedendelicten tegen minderjarige meisjes. En er lopen dus allerlei zaken tegen hem. En ik hoop dat hij voorgoed achterblijft. En ik heb wel een boodschap voor deze meneer. En dat is het volgende.

0: Je hoort de Bastille met Pompeii. En het is donderdag pas. Dat betekent dat het dierendonderdag is.
1: Jij gaat weer iets vertellen over een...
0: Ik ga iets vertellen over een bijzonder dier. Ja, we gaan het hebben over het vogelbekdier. Oftewel, het dier wat niet helemaal wist wat hij nou moest zijn. Ik heb het idee dat als er zoiets is als een schepper... dat hij bij de tafel stond en hij had nog wat restjes. Stukje eend, stukje bever, stukje... Snap je? En die heeft hij gewoon aan elkaar gekleid en gezegd... Zo, succes daarmee.
1: Dat idee heb ik bij mijzelf ook wel eens. Dat ik denk van, ze hadden boven nog wat over, weet je.
0: Ze en daar hebben ze jou van gemaakt.
1: Ja, een beetje ratje toele, zeg maar.
0: Ja, ze hebben wel de mooie stukjes dan bewaard boven. Dat blijkt maar weer.
1: Dat klinkt fijn.
0: Ik heb 5 rare weetjes over het vogelbekdier voor jou. 1.
1: Vertel.
0: Ze hebben geen maag.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat je denkt, hoe ken dat dan? Ja, als een vogelbekdier eet, dan gaat het voedsel vanaf de slokdarm rechtstreeks naar de darmen. Ze hebben geen maag om voedsel in op te slaan of met maagzuur af te breken. En dat laat zien dat ze de genen voor de maag gewoon kwijt zijn geraakt.
1: Oké. Okay.
0: Ja, bizar. Niemand weet waarom. Wist jij dat het vogelbekdier, ondanks dat het een heel raar snaveltje en een schattige voorkomen heeft verder, hartstikke giftig is?
1: Nee, dat wist ik echt niet.
0: Nou,
1: giftige snavel?
0: Nou, nee, dat is niet. Het is een van de weinige giftige zoogdieren op aarde. De mannetjes hebben holle sporen aan hun achterpoten. En het ziet er dus uit een spoor, net als bij cowboys aan het einde van die laars.
1: Weet
0: je wel? Zo moet je het zien. En daarmee kunnen ze een krachtig gif injecteren. Mm. Wij gaan er niet dood van, maar het doet echt moeilijk veel pijn. Heftig, hè?
1: Je hebt zelfs pijnstillers ervoor nodig, of niet?
0: Ja, ja, zeker weten. En morfine gewoon. Dus dat is
1: morfine,
0: echt pittig.
1: Dat is wel echt een goede pijn dan.
0: Het zijn geen grappen.
1: Het is geen dier, dus ga ik even aaien.
0: Nee, doe maar niet.
1: Dat blijft er vanaf.
0: Nou ja, het zijn dus zoogdieren, maar ze leggen toch eieren. Dat is een beetje ingewikkeld. En dan wordt het nog ingewikkelder. Ze hebben geen tepels. Nou, denk je nou, als een jong uit het ei kruipt, dan moet die wel gezoogd worden. Want het is een zoogdier, daarom heet het gezoogd worden. Dus moet melk drinken. Waar komt die melk dan vandaan?
1: Ja, normaal zou je zeggen via het snaveltje dan, weet je, maar
0: nee,
1: ook
0: uit
1: niet.
0: De poriën van de huid van haar buik. En die, ja, er zit ook vacht. En de baby's die likken dan de melk uit die vacht. Ja, het is krankzinnig. Ik zie jou kijken met een gezicht. Het ziet er smerig uit. Ja, dat is het ook. Dat klopt.
1: Een soort LSD-postzegeltje.
0: Ja, precies. Die likken zich helemaal gek. Daar worden ze heel groot van, blijkt. Nou ja, dan hebben we nog een mooie. Ze zien met elektriciteit. Ja, wanneer een vogelbekdier onder water duikt om te jagen, dan sluit hij zijn ogen, oren en neusgaten volledig. Dan is hij eigenlijk blind en doof. Maar hoe vindt hij dan zijn weg? Nou, dat doet hij met elektroreceptie. Hun snavel zit vol met duizenden gevoelige cellen. En die vangen elektrische velden op die ontstaan als een prooi, zoals een garnaal, beweegt.
1: Ja, een bijzonder dier.
0: Ja, we hebben nog iets. Als je nou op een gegeven moment op zoek bent naar een nachtlampje, dan moet je gewoon een vogelbekdier nemen. Want die geven namelijk licht in het donker. Als je een vogelbekdier onder een UV-lamp, zo'n blacklight zet, dan gebeurt er iets magisch. Hun normaal gesproken bruine vacht transformeert in echt fel biofluorescerend groen-blauw. Ja, en wetenschappers hebben dit eigenlijk recent pas ontdekt. En ze denken dat het er is omdat ze elkaar dan in het schemerdonker kunnen herkennen.
1: Hey, maar het is dat die giften. Wat denk je als je dan met zo'n vogelbekdier op je schouder naar een festival gaat in het blacklight? Dan ben je wel de man, hè?
0: Oh, wauw. Ja, zeker. Ja, ja.
1: Een soort groot levend breekstaafje op je schouder hebt zitten.
0: Ik hoop niet dat ik je nou op een idee heb gebracht.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik wilde heel graag een liedje over een vogelbekdier, maar hebben we dus niet.
1: Oké.
0: Okay. Nee, ja, het is heel stom. Hebben we niet.
1: Nee.
0: Ik heb wel een ander liedje. Dat heet Lastig. Ik denk dat het ook een lastig dier is, het vogelbekdier.
1: Het waren 5 feitjes die totaal niet van dit dier wist gewoon.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: We gaan lekker luisteren naar Zoe Lowe.

0: Ja, dat was Nicky met What Did I Do? En zij zong ons vrolijk, maar zeker naar het einde van het tweede uur van een opstaan op Girl Power Radio. Maar niet getreurd, er komt nog een heel uur aan. En in dat uur hebben we de jukebox van Pasquinel.
1: Lekker, hè?
0: Met een heel lekker liedje. Sportnieuws, ook met Pasquinel. Ja,
1: het is mijn
0: je zou bijna denken, het is jouw uur. Ja, ja, zeker weten. Ah, ik heb ook nog wel iets. Duidelijke donderdag. Ik ga wetenschap met jou bespreken. En we gaan het hebben over kwantumverstrengeling.
1: Oké.
0: Okay, ja, nou, doe maar gek. Ja.
1: Doe maar gek.
0: Ja, dus, ja. En ik hoop dat ik het je kan uitleggen. Misschien snap je er daarna helemaal niks van.
1: Nou, de nutteloze feitjes en weetjes en dingetjes kan je maar altijd haarfijn uitleggen. Dus ik denk dat jou dit ook wel gaat lukken.
0: Ik ga ontzettend mijn best doen. Ja. En jij, lieve luisteraar, het is ook jouw uur, dat derde uur. Want dat is namelijk het uur waarin je je verzoekjes kwijt kunt. Is er een plaat die je heel graag wilt horen? Dan kun je die insturen door een appje te sturen naar 06-3460-6464. Of wanneer je luistert via de Girl Power Radio app, klik je op verzoekplaat, kan je daar het verzoekje achterlaten. En dat kan ook via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. En als jij even je naam erbij vermeldt en welk plaatje je wilt horen, en het liefst ook nog even waarom, of voor wie je het misschien aanvraagt, dan gaan wij ons best doen om dat te draaien voor jou in het laatste uur van Vallen en Opstaan. Ik heb nog één liedje voor je voor dit uur. Het is Sarah Burrell met Brave, oftewel Dapper. En zij zingt ons dapper echt naar dat derde en laatste uur. Dan komen er natuurlijk eerst de situatie op de weg en het journaille. En dan ja, zijn wij terug met de jukebox van Pasquinel.
1: Ik heb de kwartjes weer
0: meegenomen. Heel goed, heel goed.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk verloopt de spits behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. Vooral bij Utrecht loopt het vast door een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. En het loopt daardoor vooral vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je nu ruim een uur tijdverlies vanaf Bodegraven. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Daar is de vertraging nu 50 minuten vanaf Heemskerk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En de A7 van Horen naar Zaanstad, ook in Noord-Holland, die is weer vrij. Tussen de afritten Avenhoorn en Weidewormer is de vertraging nog wel bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: Get up, get up. Ja, get up, get up. Als je nog in je bed ligt, kom er dan vooral uit, lieve luisteraar. Want het is 5:05. Je had al op je werk moeten wezen, denk ik. Top. Misschien hebben mensen nog vakantie.
1: Nee, maar het ligt er ook aan wat voor werk je doet.
0: Ja, dat is waar. Als je nachtdienst hebt gehad, dan rol je er net in.
1: Ja, je start dus om een gemiddag middags.
0: Dit is helemaal waar.
1: Het is 24 uur economie aan het worden.
0: Je hebt helemaal gelijk, Pasquinel. Ja, je hoort het goed. Je luistert nog steeds naar Rea en Pasquinel op Girl Power Radio bij Vallen en Opstaan. En het is tijd om uit je bed te komen. Gelukkig kunnen we je goed daarbij helpen. Want Pas, jij hebt weer een mooie plaat uit de jukebox meegenomen.
1: Ja, de jukebox van pa. Hè?
0: Jazeker.
1: De meesten weten dat al. We hadden thuis een jukebox en daar zaten wat leuke nummers in. En iedere keer haal ik er eentje uit. En ik ga het vandaag hebben over de meest gedraaide, de meest gekofferde,
0: ja,
1: romantische liedjes aller tijden.
0: Wauw.
1: Weet jij welke?
0: Nee, ja, ik ken zoveel romantische liedjes.
1: The Unchained Medley.
0: Oh, The Righteous Brothers.
1: The Righteous Brothers, ja.
0: Ja,
1: ja, daar is ook nog een heel verhaal over. Want de naam van de band is eigenlijk gewoon een leugen. Ten eerste waren de twee, Bobby Hetfield en Bill Medley, helemaal geen broers van elkaar. En ten tweede was dit nummer eigenlijk gewoon een solo nummer.
0: Oh, hoe dan?
1: Ja, hoe dan? Ja, nou ja. Bill Medley deed namelijk helemaal niet mee. Het was puur alleen een buitengewone stem van Bobby Hetfield die je hoort.
0: Wauw. Ja, oh, dat wist ik niet. Ik dacht, ja, hè? Maar je hoort wel, oh, dan hebben ze zijn stem gedubt. Want er is een moment dat het klinkt als twee stemmen, toch?
1: Ze hebben er iets bij gedaan, denk ik. Maar,
0: zijn eigen stem gewoon nog een keertje op een spoortje gezet.
1: Nou, het duo begon in 1962 in Californië. Scoorde heel veel hits met een unieke stijl. En in 1965 brannen ze Unchained Medley uit.
0: Fantastisch.
1: Ja, ik vind het een heerlijk nummer, weet je. Het nummer werd een gigantisch hit, maar het werd echt een wonder 25 jaar later.
0: Ja?
1: Ja, 25 jaar later.
0: Ik zit even door te rekenen, dat is 1990.
1: 1990, dus hij mag eigenlijk dadelijk in de 90s hits terug.
0: Ja, ja, dus eigenlijk wel. Is wel leuk.
1: Maar toen had je een film en dat was Ghost met Patrick Swayze.
0: Oh ja, en Whoopi Goldberg als een soort medium.
1: Whoopi Goldberg was het medium.
0: En Demi Moore,
1: ja,
0: een hele knappe vrouw van.
1: Nou, ik denk dat Patrick Swayze ook wel een hele knappe man was. Al zeg ik dat zelf als man.
0: Ja, nee, het was zeker geen vervelende vent om naar te kijken. Nee.
1: Vooral zijn ogen hadden iets magisch, kan ik me herinneren. Helaas is hij ons al ontvallen.
0: Ja,
1: maar heftig. Die ging toen in de film Ghost, gingen zij samen een pot bakken.
0: Ja. Oh, daar zat dit liedje onder.
1: Daar zat dit liedje onder. En daar zat hij achter haar en dan gingen ze heel
0: met
1: romantisch.
0: Zijn handen, ja.
1: Gingen
0: ja.
1: ze door die klei heen en daar was dit liedje. En daar is het gewoon weer, daardoor is het weer een nummer 1 hit geworden in de Nederlandse hitparade.
0: Oh, wauw. Blast from the past. Ik was het bijna vergeten, joh. Maar wat goed.
1: Ja.
0: Ja, dus we gaan deze uit de jukebox halen.
1: Ik heb mijn kwartje in mijn hand.
0: Ik wou net zeggen.
1: Ik loop naar de jukebox.
0: Ja. Gaat hij erin?
1: Komt-ie.
0: Oké.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Met niemand minder dan Pasquinel.
2: Ja, ja, we gaan het alleen een beetje anders doen, hè? Op maandag en donderdag gaan we het sportnieuws een beetje samen bespreken, eigenlijk, in plaats van voorlezen.
1: Ik ben heel benieuwd, want ik heb de ballenverstand van sport. Er is een reden dat ik het niet presenteer.
2: Nou, nee, ik ga hier niet mijn eigen als een.
1: Jawel, je bent.
2: Smeets of een.
1: Laten we zeggen, van ons tweeën ben je absoluut de sportexpert.
2: Oké.
1: Ik denk dat dat wel echt een waarheid is.
2: Nou, ik heb gevonden, de Spaanse Voetbalbond gaat het invriezen van eicellen betalen voor de speelsters van het nationale team.
1: Wat?
2: Ja.
1: Oh, dat vind ik wel heel cool.
2: Ja, dat is wel heel cool.
1: Letterlijk cool trouwens.
2: Ja, want de voetbalsters van het Spaanse nationale team kunnen binnenkort gratis hun eicellen laten invriezen. Want de Spaanse Voetbalbond gaat de kosten dragen.
1: Oh, wauw.
2: En dat is natuurlijk, kijk, mannen, hè, die sporten.
1: Die kunnen vrij lang.
2: Ja, die kunnen sporten en die... Dat zaadje, dat doet zijn werk thuis wel. En die kunnen gewoon weer door.
1: Ja.
2: Maar ja, vrouwen, die gaan op een gegeven moment een keuze maken van... Ja, ik moeder niet wel...
1: En midden in je topsportcarrière, misschien niet dus, zo'n goed idee.
2: Ja.
1: En dan kan je daarna alsnog... Oh, dat vind ik echt wel wat goed van ze. Ja,
2: ja, omdat het ook meest de vruchtbare jaren zijn in jouw leven.
1: Ja, precies.
2: Dus de eicellen kunnen ingevroren worden. En ze kunnen het na de carrière dan
1: Ik vind dit toch
2: nieuws. Ja, dat is wel fijn nieuws, toch?
1: Ja, zeker.
2: Dat is wel leuk. Dus, en dan hebben wij weer het volgende nieuws. Dan moeten we even weer verder zoeken.
1: Ja,
2: die heb ik gevonden. De voetbalsters van Ajax en PSV zijn uitgeschakeld in de laatste voorronde van de Champions League.
1: Oh, ja. Oh, maar dat is gek. Of gek, nou ja, nee, het is niet gek, maar het is meer verrassend. Want ik denk dan altijd, en dit is hier, gaan jullie oplettende luisteraars erachter komen hoe weinig verstand ik van sport heb. In mijn hoofd zijn zij altijd, zeg maar, ja, voor Nederland in ieder geval,
2: juist,
1: wel echt de beste.
2: Daar zeg je wat. Voor Nederland.
1: Ah, kijk. En waren dit de cruciale woorden?
2: Nou, dat zegt dus wel dat onze competitie nog niet optimaal sterk is. Alhoewel, de voetbalsters, de landskampioen PSV en Ajax zijn door het hoofdschema van de Champions League. Ja, de Brabanders moesten minimaal 2 doelpunten maken om te winnen van het Deense HB Keggen. Maar dat mislukte. Het werd 1-1. En Ajax verloor vorige week thuis kansloos van Real Madrid met 0-2. Vond ik nog meevallen overigens.
1: Maar ja, waar zijn ze zoveel sterker?
2: Nou ja, Real Madrid is wel een van de...
1: De.
2: Ja, gewoon de. En dan, maar in Spanje was de ploeg van Anouk Brouwer wel een stuk weerbaarder. Na rust kwam Ajax zelfs op een 1-0 voorsprong door Katja Snoes. Maar uiteindelijk werd het een 2-1 nederlaag.
1: Oh, wauw.
2: Maar dan hebben we wel fantastisch nieuws. En dat vond ik heel goed gevonden.
1: Ja. Ja, het is alweer. Dit is altijd zo leuk.
2: Want
1: zo'n
2: Feyenoord,
1: computer.
2: Feyenoord, ja, die computers, waar valt die af en toe uit. Maar Feyenoord heeft gisteren zich wel geplaatst voor de Europa League.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Kijk.
2: En die wonnen met 3-1 thuis van Anderlecht, terwijl ze uit hadden verloren.
1: Oh, dat is wel vet.
2: Dat is een hele. Dat vond ik echt knap van Feyenoord. Ik had het niet verwacht. En de Feyenoord-vrouwen zijn dus.
1: Die zijn door.
2: Die
1: ja, die hebben zich geplaatst. Wat gaaf. Nou, gefeliciteerd.
2: Leuk.
1: Ja, ik heb heel lang in Rotterdam gewoond. Dus ja, ik heb toch wel een beetje een hartje voor Feyenoord, hoor.
2: Ja, en,
1: zelfs als je de ballenverstand hebt van voetbal, zoals ik, dan is dat toch leuk. Dat is, ja, het is heel gek. Dan denk ik, ah, vind ik toch leuk.
2: Ja, en onze tennisstar die wij natuurlijk met Girl Power een hart toedragen. Dat was Rick
1: de Koning. Koning.
2: Ja. Die heeft in de 16e finale gewonnen. En die heeft zich geplaatst voor de kwartfinale.
1: Kijk, dat gaat lekker. Nou, dan gaan we ongetwijfeld morgen horen van Deborah hoe het daarmee gaat. Denk ik. Toch?
2: Ja. Nou ja, mannensportnieuws ging vrijwel over natuurlijk de transferdeadline.
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, dat zijn allemaal namen die allemaal weer over en weer gaan. Nou, dat is een hele lijst. Dus daar heb ik niet speciaal uit. Maar wat me wel opvallend was, is dat ik zag dat van de week. Dat onze voetbalicoon Marco van Basten, die krijgt een serie over zijn leven.
1: Oh echt? Is het een Netflix-serie?
2: Het
1: of
2: is een Netflix-serie.
1: Ja, ja hoor.
2: Ja.
1: Grappig. Ja, nee, hij was natuurlijk in zijn tijd wel echt een van de grootste. Ja, toch?
2: Nou ja, het is wel iemand die in mijn jeugd voor mij een grote was. Want Nederland won in 88 natuurlijk het Europese kampioenschap. En Marco van Basten was daar natuurlijk zeker in de wedstrijd tegen Engeland hilarisch met 3 doelpunten. En de code die maakte in de finale was hij voor mij een icoon.
1: Zeker weten,
2: Maar nu komt het. Van Basten heeft natuurlijk een boek toen uitgegeven.
1: Ja.
2: Over zijn levensverhaal. Die heeft hij zelf geschreven. Daar heeft hij zelf aan meegewerkt. Maar aan deze film heeft hij dus niet meegewerkt.
1: Oh. Dus het zou ook zomaar kunnen dat het vol met onzin zit waar hij nooit toestemming voor heeft gegeven.
2: Ja, ja, hij zegt van ik heb een bewogen leven geleid en daarvoor verschijnt deze week een dramaserie Basta.
1: Basta ook.
2: Basta,
1: sorry.
2: Ja, zo heet het boek ook.
1: Ja.
2: De 61-jarige onthult wel bij de première dat hij zelfs nauwelijks betrokken is geweest bij het maken van de serie.
1: Maar is hij al 61, joh?
2: Hij is al 61, ja.
1: Jemig.
2: Ik heb het boek Basta gelezen.
1: Ja.
2: En ik vond het wel een heel interessant boek. Als je dan denkt van, jeetje, wat heeft die man toch, wat heeft hij veel meegemaakt.
1: Is dit een leestip van de week van jou?
2: Dit is wel een leestip, ja. Als ik dan Basta, maar ik denk dat deze serie voor heel veel mensen ook een leuke serie. Maar ik vond het boek echt heel goed.
1: Top. Nou, dan gaan wij iedereen aanraden om het boek Basta te kijken. En daarna de serie te kijken. En dan eigenlijk erachter te komen welke van de twee je het beste vindt.
2: Ja.
1: En dan gaan we nu even luisteren naar Becky G. Want die heeft ook wat te vertellen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op veel wegen rijdt het nog altijd langzaam. Het is een drukke ochtendspits. De regen helpt ook niet bepaald mee. En ongelukken veroorzaken extra vertraging. In Noord-Holland op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Daar heb je 50 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. De A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Nieuwkuik wel weer vrij, maar je hebt daar nog een half uur oponthoud vanaf de afrit Dussen. Verder staat er een lange file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Ook door de nasleep van een ongeluk. Tussen Heerden en Apeldoorn heb je nog 50 minuten oponthoud. Bij Utrecht staat het helemaal vast na een ongeluk op de A27. Vanuit Gorkum heb je voor knooppunt Lunetten een kwartier vertraging. En daardoor heb je een uur oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Het staat vast tussen Nieuwerbrug en knooppunt Lunetten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, lekker nummertje. Jij zei het al. Het is Silva Bompa met On Tonight.
1: Ja.
0: En draaien deze zelf, denk je?
1: Ja, nog? Ja, ja toch, wel, best lekker wel zo in de auto, heerlijk.
0: Ja, toch? Ja, ik vond hem wel. Ja, met in de auto moet je oppassen met deze.
1: Want?
0: Zware rechtervoet.
1: Ja, is het zo?
0: Ja, volgens mij ga je er harder van trappen, toch? Als er een beetje zo vaart in zit.
1: Maar je moet wel
0: nummer.
1: Een beetje met het verkeer mee, hè? Een beetje tegenwoordig mag je best wel een beetje...
0: Ja, oké, okay, maar...
1: Ja, je moet
0: wil
1: niet
0: geen
1: 120
0: rijden,
1: over
0: toch?
1: De... Ja, maar ja, waar kun je tegenwoordig nog gas geven?
0: S'avonds.
1: Ja, s'avonds. Ja. En dan betrap ik me ook
0: na zeven,
1: op. Ja, ik heb me gisteren ook betrapt toen ik weer naar huis reed.
0: Ja.
1: Dat ik toch iets harder reed dan mocht. Maar nee, dan wel op de snelweg, hè?
0: Ja, op de snelweg. Nee, ja, ik was gisteren natuurlijk bij Girl Power on Stage. En, dus ik was ook vrij laat. Ik geloof dat ik 11:30 naar huis reed. En toen dacht ik, oh ja, dat mag weer. Dat is altijd even lekker.
1: Ja.
0: Oké, even kijken wat ik allemaal voor spannend ga doen voor jou. Oh ja, ik heb iets nieuws. Het is duidelijke donderdag. Of verduidelijkingsdonderdag.
1: Daar ga jij mij iets vertellen.
0: Ja, we gaan het hebben over de wetenschap. Ja, een wetenschappelijk feitje. Iets waarvan je denkt, nou, daar snap ik helemaal niks van. En we gaan proberen, ik ga proberen aan jou uit te leggen hoe iets werkt. En dat is heel grappig, want ik ben namelijk helemaal niet wetenschappelijk onderlegd. Dus ook ik moet hier echt even een deep dive voor doen. We gaan het vandaag hebben over iets gestoords. Ik denk dat ik het zo het beste samenvat.
1: Ja.
0: Je
1: maakt me nieuwsgierig.
0: Ja, we gaan het hebben over kwantumverstrengeling. Dat klinkt alsof je heel erg hard elkaar aan het knuffelen bent. Dat is een beetje waar en een beetje niet waar. Voordat ik het ga uitleggen, moet ik even iets uitleggen over wat een subatoom is. Of subatomair. Je weet wat een atoom is. Of wil je dat ik die nog even uitleg ook?
1: Nou, leg alles maar even uit. Want er zijn misschien luisteraars die
0: het
1: niet even weten hoe of wat.
0: Stel je voor, je hebt een stoel. Gewoon een doodnormale stoel.
1: Ja.
0: Die hak je in tweeën. Ja? Dan pak je één van die helften. Die hak je weer in tweeën. En die helft hak je weer in tweeën. En dat blijf je heel lang doen. Mm-hmm. En als je daar maar mee door blijft gaan, hou je uiteindelijk een inimini bouwsteentje van die stoel over.
1: Ja.
0: Dat snap je wel, toch?
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja. Nou, dat noem je een atoom.
1: Okay.
0: En heel lang hebben de mensen gedacht dat het allerkleinste deeltje ooit was. Kleiner dan dat bestond niet, hadden ze bedacht met z'n allen. Nou, dat is dus niet waar, want dat inimini atoom bestaat ook weer uit hele kleine stukjes. En dat is sub, oftewel daaronder of kleiner dan. En dat is dus subatomair. Dus als iets nog kleiner is dan een atoom. Nou, je kan het nooit, het blote oog kan het niet waarnemen. Je moet maar geloven dat het bestaat.
1: Ja.
0: Ja, dat is, daar beginnen we mee. Nou, dat was uitleg nummer 1. We kunnen allemaal naar huis. Nee hoor, dat is niet waar. Het is Einstein heeft iets ontdekt en hij noemde dat spooky action at a distance. Of hij noemde het eigenlijk, als je dat vertaalt, is dat spookachtige werking op afstand. En het is eigenlijk heel gek. Wat houdt het nou in? Twee subatomaire deeltjes, die heb ik net uitgelegd, hè? Die mini bouwsteentjes, die kunnen zo intens met elkaar verbonden zijn, dat als je iets doet met het ene deeltje, gebeurt dat ook met het andere deeltje. Wat we wel eens zeggen over tweelingen, toch? Tweelingen die uit elkaar gehaald zijn. De ene die krijgt een trap tegen zijn scheen en die ander die is heel ergens anders en die denkt, ik heb pijn aan mijn scheen. Hoe kan dat nou? Nou, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En al staat zeg maar de een in Rijswijk en de ander in Amsterdam, dan gebeurt er hetzelfde mee. Nou, stel je voor dat je magische dobbelstenen hebt.
1: Ja.
0: Dat zou fantastisch zijn, hè?
1: Ja.
0: Die dus hier aan deze wet voldoen eigenlijk. Ik hou er eentje hier in de studio voor jou. En die ander, die geven we mee aan een astronaut die naar Mars reist.
1: Ja.
0: Want daar gaat hij helemaal niet naartoe reizen, maar dat is even voor het verhaal.
1: Ja.
0: Jij gaat in de studio die dobbelsteen gooien en je gooit 6. Op exact het moment dat jij 6 gooit, springt die dobbelsteen op Mars... Ook op 6.
1: Oké. Okay.
0: Zonder vertraging. Gewoon
1: dus
0: bam.
1: Wij kunnen dus met die deeltjes heel snel met elkaar kunnen communiceren.
0: Ja, precies. Het is sneller dan het licht. Want het gebeurt meteen. Ja, en dat is dus eigenlijk gek. Want wij zeggen namelijk altijd dat niks sneller kan dan het licht. Maar deze deeltjes dus wel. Nou, hoe kan dat nou? Want dan zou je denken van we hebben heel lang gedacht, niks is sneller dan het licht. Deze deeltjes zijn dat duidelijk wel, want het gaat plop tegelijkertijd. Zijn ze dan met elkaar aan het communiceren? He, is stralen ze iets uit, roepen ze heel ver, wat kilometers ver
1: ja,
0: kan.
1: Hoe gaat dat?
0: Nou, het grappige is dus dat je het eigenlijk moet zien alsof ze nog steeds één ding zijn. Alleen de ruimte tussen de botten, tussen het skelet, is groter geworden. Maar het zit nog steeds in hetzelfde lijfje. Zo moet je het zien.
1: Bijzonder.
0: Alleen
1: dit.
0: Wij zien het lijfje niet.
1: Ik ben benieuwd hoe wat hiermee uitgevonden gaat worden.
0: Ik denk dat we hier hele snelle telecommunicatie mee gaan uitvinden. Want op het moment dat ik dan...
1: Zit geen vertraging meer op de lijnen?
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dat is toch fantastisch? Ja. Ook leuk voor de radio trouwens.
1: TV?
0: Ja.
1: Alles?
0: Alles.
1: Dus hetzelfde doelpunt in het stadion krijgen wij op hetzelfde moment gewoon mee.
0: Ja, bam. Niks vertraging.
1: Niks vertraging.
0: Hoe fijn is dat?
1: Ja, bizar. Hebben in ieder geval niet meer dat gezeik dat de buren al 5 minuten voorlopen.
0: Ja, precies.
1: Bij
0: dat je ze hoort juichen inderdaad als ze snellere internetverbinding hebben.
1: Nee,
0: dat gebeurt bij mij in de straat nog wel eens.
1: Dat zal beter zijn.
0: Ja. Nou ja, ik heb je nu dus gewoon een stukje kwantummechanica uitgelegd. Ik wist niet dat ik het kon. Maar volgens mij hebben we hem helder nou, toch?
1: Ja, maar dat heb je ook heel helder uitgelegd.
0: Dankjewel.
1: Mijn complimenten.
0: En misschien moet ik toch een ander vak gaan zoeken.
1: Misschien.
0: We hebben gelukkig ook muziek over kwantum. En die is gewoon van Martin Garrix en Brooks.

Lekker hoor, deze Quantum van Martin Garrix en Brooks. En dan is het nu tijd voor jullie moment, lieve luisteraars. Het is namelijk tijd, zoals ik had beloofd, voor de verzoekjes. En ik had het nog niet uitgesproken in het vorige uur, of er kwam een appje binnen van Mees. En Mees zegt, goedemorgen, zou je misschien Policeman van Eva Simons willen draaien? Groetjes van Mees. Nou, Mees, natuurlijk willen wij dat. Ik was het nummer alweer bijna vergeten, maar met dank aan Mees is hij nu hier voor jullie. Policeman Eva Simons, en als jij ook jouw plaatje wil horen, heb je nog heel even de tijd om het in te sturen via 0634606464 of natuurlijk via de Girl Power Radio website of de Girl Power Radio app.

Lekker met Cool and the Gang, Let's Go Dancing, oeh la la la, ook wel. En deze hebben we voor Rebecca gedraaid. En terwijl dat gebeurde, kwam er een appje binnen van, en dan moet ik even goed kijken, Kelly te pas. En die zegt, ik wil graag een liedje voor mijn dochter aanvragen. Count on Me van Bruno Mars. Nou, uiteraard kon ik met mijn bolle pokogen het weer niet goed vinden. Maar hier is die hoor. Speciaal voor jou, Kelly.

0: Wat een lief liedje van een mama naar haar dochter Kaylee. You can count on me like I can count on you. Heel graag gedraaid. Ja, en met dat verzoekje zijn we toch echt aan het einde van deze aflevering van een opstaan gekomen, Pas.
1: Helaas. Ja. Moet ik zeggen, helaas, want ik vond het weer heel gezellig.
0: Ik ook. Nou ja, gelukkig.
1: Maar, een paar dagjes ben ik weer bij je. Op maandag, hè? Ja. Maandagochtend zijn we weer samen.
0: Zeker weten. En als je geen genoeg kunt krijgen van Pas, dan heb je geluk. Want morgen is de eerste 90s Noise.
1: De 90s Noise. Ja, we gaan proberen daar een leuk programma van te maken.
0: En, hij is altijd zo lief bescheiden, deze man.
1: Nee, maar dat gaan we zeker proberen. En daar hopen we dat er mensen wat interactie gaan sturen van, nou, dat is wel leuk of dat is leuk. Dus we gaan proberen wat leukste van te maken.
0: Ik ben er sowieso bij. Hallo. Hallootjes. Hartstikke gezellig.
1: Ja, jij laat mij niet vallen.
0: Nooit. Nee,
1: op het rechter schoudertje.
0: Op het rechter schoudertje, ja hoor, zeker. Fijn. Als een, wat was het? Een vogelbekdier op een rave.
1: Kijk jij uit met dat giftige...
0: Ja, met dat giftige nageltje. Ja,
1: want anders kan ik aan de prednison.
0: Ja, nee.
1: Of wat was het?
0: De morfine was het zelfs.
1: Ja, de morfine, ja.
0: Ja, heftig. Als je dit allemaal hebt gemist, ja jongens, zorg er dan de volgende keer voor dat je er wel op tijd bij bent bij die ochtendshow. Morgenochtend om 7:00 ben ik er weer. Dan helaas niet met Pasquinel, maar wel met Danique. En dat is ook hartstikke leuk. Zometeen is het tijd voor GP at Work, de allerlekkerste lijst om bij te studeren, te werken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Mag allemaal. Vanmiddag achteraan sluiten met Hugo. Ja, ja. En vanavond een primeur. De allereerste gelijkspel Vertel. En dat is sowieso iets waar je bij wilt zijn. Schakel dus vooral niet uit. Blijf luisteren. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: voor jezelf.
0: Fijne dag.
1: Fijne dag.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt. Het is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: before we kissed.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner mag 2 weken de gemeente Heumen niet in vanwege noodbevel. Het is de 4e sluiting van de woning sinds 2020, eerder al gesloten na een drugslab, wapenincidenten en een schietpartij. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Uit Nemesis onderzoek van het Trimbos Instituut onder ruim 4500 volwassenen blijkt dat zij vaker stemmings- en angststoornissen hebben of overmatig drugs of alcohol gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2023 en 2024. Noorwegen heeft op verzoek

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste files in de Randstad. De langste files staan op de A6 en Emmeloord richting Jouren tussen Lemmer en Sint-Afrit Sint-Nicolaasga een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maren en Houten. Kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk 10 minuten. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Beeldhoven en Knoopend Rijnsweerd. Nog 5 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zingend in de file.
3: Zingend naar huis. Met achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Als Kelly Rowland het zegt met David Guetta when love takes over.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en achteraansluiten takes it over tot 6 uur. Want we zijn er weer om jou door de file heen te helpen hier op Girl Power Radio. En ik zeg we, want ik doe dit niet alleen. En net als gisteren zit hier tegenover mij Danique.
2: Hallo.
0: Hey, wat gezellig dat jij er ook weer bent. Lekker showtje gisteravond.
2: Tuurlijk, bij je altijd.
0: Ja, maar ook daarna jij en Robin.
2: Ja, leuk hè?
0: Ja, soundscrolling. Ik heb geluisterd. Ik vond het heel leuk.
2: Ja, en als je nou hebt gemist over 2 weken, kan je het gewoon weer luisteren.
0: Wat goed.

0: Peter André voor een fictieve vrouw waar hij zich heel erg tot aangetrokken voelde. Nou, ik hoop dat hij ondertussen zijn echte vrouw gevonden heeft.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Ik heb in ieder geval wel een vrouw gevonden die hier ook in de studio zit.
2: Ja.
0: Hey, Danique. Hoi. En jij ziet er hongerig uit, daar kwamen we net wel achter.
2: Ja.
0: En je bent vast niet de enige.
2: Nee.
0: Ik denk dat heel veel mensen die op dit moment in de file staan echt best wel veel trek hebben.
2: Ja.
0: De lunch is tenslotte al heel lang geleden en het diner laat zich nog heel even op zich wachten. Maar gelukkig zijn wij er met de lekkere trek.
2: Oh, twee hele lekkere plaatjes.
0: Ja, waar jij uit kan kiezen. Zoet of hartig, waar ga je voor? Nou, ik heb er weer twee uitgekozen. Vandaag zijn ze van, als je mij vraagt, hele leuke artiesten. Wil je beginnen met zoet of met hartig?
2: Zoet.
0: Met zoet. Nou, dat is van Madonna. En Madonna schreef American Pie. Nou, dat is de zoete variant voor vandaag. En de hartige variant is van Eva Max. Die schreef het nummer Salt. I'm all out of salt. I'm not gonna cry. Won't give you what you want. Cause I look way too good tonight. Die twee smaken kun jij dus uitkiezen. Welke wil jij horen? Dat is nu de vraag. Danique, jij bent de notaris vandaag.
2: Ja.
0: Wat ga je dan doen?
2: Heel veel stemmen kijken.
0: Stemmen tellen en nog meer tellen en nog meer tellen. Waar kunnen ze stemmen?
2: Via de app.
0: Inderdaad, zo dat duurde eventjes. Ik zag een blanco momentje.
2: Ja.
0: Wat wil jij inderdaad horen? Via de app kun je het laten weten. Er staat een WhatsApp-icoontje.
2: Ja.
0: Of je kunt via de Twitch even laten weten wat je wil horen.
2: Tuurlijk.
0: Of je kan altijd, als je heel goed bent in nummers onthouden, let op. 06-34-60-64-64.
2: Wow.
0: Nou, als je dat weet onthouden, mag jij stemmen. Wil jij een zout plaatje, dan gaan we voor Eva Max. Of wil jij een lekkere track en heb je vandaag zin in iets zoets? Dan gaan we voor Madonna met American Pie. Goed tellen, hè, Danique?
2: Ja, ik tel eerlijk.
0: Oké, daar hou ik je aan. Anders dan pak ik je. You

0: Dua Lipa met It Gaf. En weet je waar dat voor staat, Daniek?
1: I don't give a beep.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Oh, wat heb jij je netjes ingehouden. Wij krijgen altijd op onze laser op het moment dat wij heel hard gaan schelden hier op deze zender. Ja. Wat ik heel goed snap, want ik bedoel, schelden is gewoon niet netjes. Maar ja, als het dan in dat liedje staat...
1: Ja, let it be.
0: Let it be is een lekker nummer ook. Maar dat is niet wat wij gaan draaien. Want wij gaan draaien is namelijk een zoet of een hartige track. Want we hebben lekkere track. En jij hebt stemmen geteld. Er is vandaag niks via Twitch binnengekomen, maar wel heel veel via de app. En die heb jij allemaal geteld en geturfd en gedaan.
1: Ja.
0: Vertel, wat is het geworden?
1: Het was een close call.
0: Oké.
1: Maar met 57% is toch Madonna met American Pie.
0: Madonna met American Pie. Dat klinkt... Nou, dan gaan we vandaag voor zoet. Lekker zoet trekje. Ik heb er ook wel zin in, zo'n American Pie eigenlijk. 57% dus.
1: Ja.
0: Lekker. Thanks Gerda, Gerrit, Milana, Tom, Jasmin en Zoe voor het stemmen. En morgen weer een nieuwe lekkere track.

0: Lekkere track was vandaag, zoet. En daarom hoorde je American Pie hier bij Achteraansluiten op Girl Power Radio.
1: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
0: En het is tijd voor...
2: Rondje Nederland.
0: Een rondje Nederland. We gaan lekker een rondje door Nederland fietsen. Wat is er vandaag gaande in Nederland? En niet eens in de Randstad. Of tenminste, we beginnen wel in de Randstad. Want... een paar pinguïns, wat mara's, een kroespelikaan, een roze kakatoe, een groenvleugelara en een hoornraaf. In Avifauna ontsnapt de ene na de andere dier uit het verblijf. De verzorgers hebben hun handen er vol aan. Het gaat maar niet goed. Maar gelukkig gebeurt het ook heel soms dat de dieren uit zichzelf weer terugkomen. Zoals deze groenvleugelara. Dat was een van de verzorgers die je hoorde, die de vogel uit de bomen plukte en vervolgens daarmee verder ging. Dan gaan we naar Noord-Drenthe. Daar is Sanne. Sanne is verloskundige. Ze deed ook mee aan het programma De Verloskundige. En misschien heb je haar ook daar wel gezien. Jij kijkt bedenkelijk...
2: Ik ken het niet.
0: Jij kent het niet. Heb je het programma gezien ook?
2: Nee, dat bedoel ik.
0: Precies. Nee, oké. Dat kan ik wel zeggen. Ze heeft een hele bijzondere werkwijze en ze helpt namelijk niet zomaar vrouwen bij de bevalling.
3: Dat er meer tussen hemel en aarde is, veel meer, en dat wij hier misschien wel niet eens allemaal voor de eerste keer zijn. En daar dan weer de grap van inzien en niet al te serieus en te zwaar nemen, dat is hoe ik wil werken en zo werk ik nu.
0: Nou, zo werkt zij dus. Maar dat... klinkt natuurlijk een beetje vaag. Ze noemt zichzelf namelijk ook holistisch verloskundige. En bij sommige mensen gaan dan de nekharen al overeind staan. Maar Sanne die kan best wel goed uitleggen wat ze doet en waarom ze dat doet.
3: Holistisch vinden sommige mensen heel eng klinken. En dat is eigenlijk niks anders dan dat ik iemand als totaal zie. Als de aanstaande moeder bijvoorbeeld met een navelstreng op het nekje geboren is... dan is dat iets waar zij nu onbewust misschien, maar misschien ook wel bewust bang voor is. Dan ga ik bijvoorbeeld even checken, klopt het dan dat jij helemaal geen sjaals om wil of zo?
0: Nou, dat doet dus een holistisch verloskundige.
2: Wow. Dat klinkt wel interessant.
0: Ja, wel hè?
2: Ja, daar heb ik nooit zo over nagedacht.
0: Nee, er schijnen dus allemaal trauma's bij je vroeggeboorte te kunnen zitten. En dan, dan heb je daar dus last van.
2: Wow.
0: Als babytje. En zij speelt daar dus op in.
2: Interessant.
0: Best wel hè?
2: Ja.
0: Dan gaan we ook nog even naar Brabant, want daar woont Bente. En Bente die ging vrolijk op vakantie samen met haar vriend. En wat doe je als je op vakantie bent, Danique?
2: Heel veel lol hebben.
0: Bijvoorbeeld, of inderdaad, of ontspannen en misschien een boekje lezen. Of een puzzelboekje maken. Zo'n woordzoeker, weet je wel, uit zo'n puzzelboekje. Nou, dat vinden mensen heel erg leuk om te doen. Alleen bij Bente zorgde dat niet voor ontspanning. Tenminste, dat merkte haar vriend.
4: Ik zei tegen hem in frustratie, deze boekjes zijn zo oudbollig en het kan zoveel gezelliger, beter, de woorden zijn ouderwets. Toen zei hij van ja, dan maak je het toch gewoon zelf. En toen dacht ik, ja.
0: Nou, dat deed ze.
2: Wat leuk, je eigen puzzelboekje maken.
0: Ja, nou en ze gingen als warme broodjes over de toonbank. Haar puzzelboekje ging namelijk viral en er kwamen zelfs bestellingen uit Denemarken, uit Engeland, uit Frankrijk. Duizenden exemplaren werden verkocht.
2: Jammer dat ze alleen dan zelf wel al de antwoorden weet.
0: Dan weet ze wel, kan ze het niet zelf meer maken. Dat vind ik een hele slimme van jou, Danique.
2: Ja, dat is wel
0: ze heeft er dus
2: jammer.
0: Eigenlijk zelf helemaal geen klap aan. Slim om je eigen boekje te maken. Je kan er ook een liedje over schrijven en dat deed Ilse de Lange. Tenminste... nou ja, het zal waarschijnlijk niet over het puzzelboekje gaan, maar het werd wel minstens net zo'n succes als dat puzzelboekje van Bente. Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange. Hier bij Achteraan Sluiten op Girl Power Radio. Hey, en Daniek.
1: Ja?
0: IJzererts, steenkool, appeltaart, spek, graan, geitenmelk. Komt dat je bekend voor?
1: Ja, best wel.
0: Ja, ik heb dus een supergrote irritatie over één bepaald spel. En ik vertelde me dat hier. En jij begint met, oh, dat is heel leuk. Dat doen mijn ouders ook. Ik heb zoveel vragen, Daniek. Ik heb zoveel vragen. En ik heb ook deze vraag.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het wordt een vrij drukke spits. Er staat nu al ruim 300 kilometer file. De langste file staan op de A6 Emmeloord richting Jouren tussen Band en Afrit Sint-Nicolaasga. Een half uur vertraging. Daar is een lading van een vrachtwagen gevallen. Eén rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Bergen op Zoom Oost en knooppunt de Stok. Kwartier vertraging, één rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Ruim 180 miljoen keer beluisterd op Spotify is Disco Inferno. En dat is bijna net zoveel als dat ene spelletje is gedownload.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Het is iets minder vaak gedownload, maar
2: denk
0: wel.
2: Je?
0: Ja, het is wel miljoenen keer gedownload. Echt miljoenen keer. 180 miljoen weet ik niet precies, maar heyday. Wat is dat nou?
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, jij begint ook helemaal te glunderen als ik alleen maar het woord schaap en spek en weet ik veel wat zeg.
2: Ja, het is een fantastisch spel. Althans, ik vind het een fantastisch spel. Ik speel het dan ook met mijn moeder.
0: Je speelt het met je moeder. Even voor mensen die nog nooit van heyday gehoord hebben, even wat is het?
2: Je hebt een boerderij en bed, dan kan je les omhoog en dan krijg je nieuwe dingen. En ja, je moet gewoon dingen bezorgen en dat maken. En ik denk dat dat een hele goede uitleg is.
0: Je dingen verzorgen, dingen maken. En je
2: dieren en gaan.
0: Ik heb een tijdje bij Radio Veronica gewerkt. En daar zat ik in de studio bij een DJ. Ik zal haar naam niet noemen. En zij speelde tijdens de shows altijd heyday. En dan belde haar kinderen op. En die zeiden dan van, mam, ik heb wortelen nodig.
2: Ja,
0: en dan zei ze, oh nou, doe maar liefje. Ik ga nu even de wortelen te koop zetten voor je. Moet je ze wel nu kopen. En ik snapte maar niet waar dit over ging.
2: Nou, ik en mijn moeder, die hebben dit dus ook. Dat op een gegeven moment, zoals mijn stiefvader, toen we in de keuken zaten, riep hij, hou nou eens op over de appeltaart en over de jam.
0: Ja, ik ben jouw team. Ik ben team. Ik ben ook dat team, denk ik. Ik snap er geen ene kloot van.
2: Ja, het is gewoon een heel hersendood spelletje.
0: Ja, dat klopt.
2: En dat is juist leuk. Plus, je hoeft er niet veel voor na te denken. Je doet een beetje dit, een beetje dat. Wow, ineens melk. Wow.
0: En welk level ben jij?
2: 44 pas.
0: Pas. Dat klinkt best hoog, maar dat is het dus niet.
2: Zijn mensen van level 900.
0: Oh, jeumig.
2: Maar dat is ook wel niet normaal, hoor.
0: Dan heb je gewoon een fulltime baan in dat spel.
2: Ja.
0: Hey, nu we het er toch over hebben. Zijn er grondstoffen die je nodig hebt?
2: Niet.
0: Oh, je denkt er ook zo melk. Serieus. Melk? Je denkt er ook zo serieus over na. Ik vind het echt hilarisch. Goed, ik heb het nooit echt begrepen, maar ik vind het wel leuk dat jij er heel erg vrolijk van wordt. Je zit echt, ja, wat heb ik eigenlijk nodig? Melk, spek, varkens, appelstoof.
2: Ja, wat heb ik nou net een keer gemaakt? Nee, ik heb alles denk ik wel een beetje.
0: Nou, fijn. Jongen. Kunnen, als iemand nou zit te luisteren en speelt, ik speel ook een idee. Kan die jou nog helpen met iets?
2: Ja. Met heel veel.
0: Zo, doe eens een oproepje.
2: Help mijn boot, jongens. Help mijn boot.
0: Ja, maar dan moeten ze ook weten hoe jij op heyday.
2: Ja, doe jullie gebruik ze maar in de Twitch. Ik vroeg wel van mensen toe. Super. Dan help ik jullie ook.
0: Nou, en iedereen die team Hugo is en aan mijn kant staat en geen idee heeft waar dit nou precies over gaat. Ik voel je.

0: Georgia Smith, You Better Be Dancing. Nee, dat is niet de titel, maar ik vind dat je er altijd You Better Be Dancing op moet noemen. Toch? Het is zo'n lekkere plaat. Oh.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: En als je de powerplaat hoort,
2: ja,
0: dan
2: betekent dat
0: we van nu
2: de andere
0: kanshebbers.
2: Nee, de kanshebbers laten horen. Ik zei andere, maar,
0: ja, maar
2: er
0: dat is
2: nog de, een andere.
0: Nee. Je hebt nog
2: dit
0: namelijk
2: zijn
0: tot,
2: de kanshebbers.
0: Ja, dit zijn de kanshebbers. Nog 1 uur en een kwartier heb jij om te stemmen op jouw favoriete plaat. Welke plaat gaat volgende week elke 2 uur terugkomen op deze zender? Dat is de vraag. Spelen we iedere week en jij kan stemmen op 3 platen. De eerste kanshebber is van eigen bodem en ze heet Rachel Viool. Ze heeft een plaat geschreven, Wonder, en ja, die maakt best wel kans eigenlijk. En als je dat lekker vindt, hoe kun je stemmen?
2: Via de Girl Power Radio app, via de Girl Power Radio website... Dat was het.

0: Ja, voor de oplettende luisteraar. Dit klopt er natuurlijk niet, hè?
1: Ja, ik weet het. Het spijt me. Ik zei natuurlijk dat dit Wonder van Rachel Viol was. Maar het was Gone Too Far van Jason Status en Debbie. Ja, die bedoelde ik natuurlijk. Heel lekker plaatje. En daar kun je ook zeker op stemmen voor de powerplaat. Want daar zitten we middenin. Het spijt me, Daan. Heb je het me vergeven?
0: Ik vergeef het je als je nu wel gaat draaien.
1: Oké, dan ga ik nu Rachel Viol draaien. De tweede kanshebber op de powerplaat van deze week. Ze stond bij GP on stage. En nu dus kanshebber hier op deze zender. En stem, hè, als je dat nog niet gedaan hebt.
0: Doe het.
1: Precies. Doe het. Zeg het.

0: Rachel Fuel met Wonder hoorde je als kanshebber op de powerplaat van volgende week. En we hebben er nog eentje te gaan. Eentje van Angel. Oh, hey, ben jij nou niet te horen, Danique? Danique, ik hoor
1: Hallo.
0: Je niet.
1: Hallo.
0: Hey, daar ben
1: ja,
0: je.
1: Ja, wat ik nog even snel wilde zeggen is, heb jij nou niet gestemd? Stem nu, want hoor je jouw favoriet volgende week. Wat ik over had te zeggen, je kan ook nog heel snel stiekem snel via de Instagram story stemmen. Doe dat dus ook zeker.
0: Ja, en dan bepaal jij dus eigenlijk gewoon volgende week welke plaat jouw powerplaat wordt. En,
1: ja.
0: dat willen we graag. Dat willen we echt heel graag. En we hebben geen gegevens van je nodig.
1: Nee,
0: dus als je geen gegevens, dus ook niet je Instagram gebruikersnaam wil achterlaten, dan moet je dat via de website doen.
1: Daarom.
0: Of via de app.
1: Daarom.
0: Ja, en anders via Instagram.
1: Daarom.
0: Nou, kijk. En waarom?
1: Omdat ik het zeg.
0: Nee, ik had zo gehoopt dat jij nu ook weer daarom ging zeggen. Nee. De laatste is van de Belgische Angel. En ik mag natuurlijk nooit een favoriet hebben, maar ik zeg toch stiekem dat deze mijn favoriet is.

0: Zulvi van Angela. De kans hebben op de powerplaat van volgende week. En stemmen, stemmen, stemmen. Je luistert naar Achteraansluiten. Nog tot 6 uur helpen we jou door de files heen. We hebben zometeen een praatplaatje. Die heeft Aniek meegenomen. We gaan ook weer de dierenquiz doen. En we hebben natuurlijk ook de Sugar Babes die even voorbij komen. Dat allemaal zometeen.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Round, alsof je op een
1: cirkel zit.
0: Een rotonde wou ik zeggen, maar cirkel mag van mij.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en even voor de goede orde. Er staan wel degelijk files. Ik hoorde net de beste man Edwin Gerritsen van

0: knooppunt Velsen-Akersloot op de A9. 7 kilometer, 12 minuten vertraging. En ik pak er nog even eentje die erg lang eruit zit. Namelijk de A12 Arnhem-Den Haag-Bunnik. Harmelen 23 minuten op 13 kilometer. Nou, hebben we dat ook weer gehad? Ik denk dat ik bij de ANWB ga solliciteren. Hey, Daantje, ik ben best wel trots op jou.
1: Ik ook. Waarom?
0: Ik ben wel blij dat je dat eerst zegt. Nee. Jij vertelde mij net iets en je gaat me daar zo wel meer over vertellen. Oh, ja. Iets wat jij gisteren gedaan hebt?
1: Iets wat ik alleen gedaan heb.
0: Iets wat jij alleen gedaan hebt. En ik vind dat wel knap. Mensen die dingen alleen doen, vind ik over het algemeen vind ik cool. Ik vind het stoer dat je dat gedaan hebt. En ik heb ook iets leuks voor jou.
1: Oh.
0: Oh, jij was gisteren zo boos, hè?
1: Nee, daar wil ik het niet meer over hebben.
0: Ja, daar gaan we het zeker wel over hebben. Jij was echt laaiend, woest, echt niet normaal. Jij hebt hier nog net niet heel die studio gesloopt.
1: Ja.
0: Maar jij had het dier niet goed geraden.

0: Think About It, Lynn Collins, hoor je hier bij achteraan sluiten op Girl Power Radio. En ik heb ook iets waar jij over na kunt denken en dat is geïnspireerd door Danique.
1: Feestje in de file met achteraan sluiten.
0: Want ik vind jou wel cool, Daan.
2: Ik ben ook heel cool.
0: Je wordt dan gelijk minder cool als je dat dan over jezelf zegt.
2: Daarom zei ik het ook. Beetje wat minder mag wel.
0: Beetje wat minder.
2: Oh, sorry, dat klinkt nu echt heel egoïstisch.
0: Ja, wel een
2: radio,
0: nee, ja,
2: maar ben ik echt
0: beetje arrogant.
2: Jongens. Totaal niet zo, denk ik.
0: Ik moet je natuurlijk nu ook niet te ver met je kop over de maanveld gaan uit.
2: Nee, ik ben elders behalve arrogant.
0: Ja, maar je bent wel heel stoer. Want, nou, jij hebt iets in je eentje gedaan.
2: Ja, dat doe ik wel vaker.
0: Ja, maar dat vind ik best wel tof.
2: Ja, ik ga in mijn eentje naar Pinkpop 3 dagen.
0: Ja.
2: Ik ben een tijdje terug dus. In mijn eentje naar de film geweest.
0: Oh, kijk, is dat iets voor een praatplaatje vandaag?
2: Ja.
0: Vertel, wat heb je gedaan? Waar ben je, welke film mee geweest?
2: Ik ben naar Nimrod geweest. Dat is een film van Green Day. Nimrod is eigenlijk ook wel de naam voor de fans van Green Day. Dat is
0: een beetje zoals de Swifties en de Beliebers.
2: Ja. En Green Day is een band.
0: En weet je waar Nimrod vandaan komt?
2: Nee.
0: Oh.
2: Ja, ik denk iets met rot, dat je rot bent. Want het is punk. Het is een punkband. Al heel oud. Ze begonnen een beetje in 1990.
0: Ja.
2: En even denken. Ja, het was een leuke film. Oh ja. Hij werd dus maar 1 dag gedraaid.
0: Uh-huh.
2: Ja, deze film is gemaakt voor een filmfestival in Amerika. En, dus hij werd in Nederland maar 1 dag gedraaid. In meerdere landen ook maar 1 dag. In Amerika 2 dagen. Maar het is zo'n vet goede film. En waarschijnlijk komt hij ook niet op streamingsdiensten. Dus het was ook van, ik moet hierbij zijn. Ik wil deze film zien. En ik dacht, ik ga alleen. Want waarom zou ik met nog iemand naar de film gaan? Want als ik in de bioscoop zit, praat je toch met niemand. Dan zeggen mensen, oh, dat zou ik echt raar vinden. Maar dan denk ik, ja, of ik nou in mijn eentje zit, of met z'n drieën, of met z'n tienen. Ik ben een film aan het kijken, dus iedereen moet stil zijn.
0: Ja, dat is wel zeker waar. En je bent toch niemand tot last.
2: Nee, daarom.
0: En heb je nou, voor mensen die het heel eng vinden om in hun eentje op stap te gaan, heb je daar nog tips voor?
2: Nou, als je naar de film gaat, is het ideaalste, ga helemaal achteraan zitten. Dat doe ik ondertussen niet meer, maar dat kan. En ja, ik weet het niet.
0: Maar
2: ik
0: je bent dus ook niet eentje naar Pinkpop geweest.
2: Ja, vaker, ja. Lekker in Limburg. Ja, ik vind het gewoon fantastisch. Want ik kan doen wat ik wil. Ik ben van niemand. Ik hoef met niemand rekening te houden. En het is ook een soort van, ja, ik-tijd. Van ook al ben je onder de mensen. Ja, ik weet niet. Ik vind het heel fijn. Ik hou ervan om dingen alleen te doen. En het is niet dat ik altijd alles alleen moet doen. Maar ik kan daar gewoon heel erg van genieten.
0: En dus je moet het allemaal gewoon een keertje proberen eigenlijk.
2: Ja, maar als het niks voor jou is, is het ook prima. Hè? Maar ik heb er ook altijd wel behoefte aan. Want ik denk, ik wil iets doen. Wel met mensen, maar eigenlijk niet met mensen.
0: Kijk, en daarom ging je lekker in je eentje naar Nimrod, die film.
2: Ja.
0: Overigens, het eerste album van Green Day heette Nimrod. En waarschijnlijk is ook de reden waarom Nimrods Nimrod heette.
2: Ja.
0: Ik heb het even voor je opgezocht.
2: Dank je.
0: Weet jij het weer. Heb je een favoriet nummertje van Green Day?
2: Ja, echt wel.

0: Me, Myself and I. Een beetje zoals jij in de bioscoop zat een paar dagen terug naar die film Green Day. Ja. Lekker nummertje van De La Soul.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, en het is weer het moment van de dag. We zitten hier bij Girl Power, zitten heel veel dierenfreaks. Jij bent er ook eentje, Daan.
2: Ja.
0: En de vraag is altijd, of tenminste wat we dus nu spelen is, raad het dierengeluid. Nou, en gisteren was het niet zo'n succes. Oh, sorry.
2: Ik zei...
1: Nee!
0: Klopt.
1: Dus ik vind dat hij goed heeft.
0: Ja, nee, hij was helaas niet goed. Jij was heel erg aan het balen. En
1: dat
0: heel...
1: je dit doet, vind ik echt heel gemeen. Ik
0: wil je nog een keer horen?
1: Nee, echt niet.
0: Maar je was zo verdrietig.
1: Ja,
0: dat je
1: ik
0: het...
1: was echt... Ik heb hier gewoon vannacht echt serieus nog in mijn bed over nagedacht. Ik vond het echt niet lauw. Ik vond het echt niet grappig.
0: Nee, dat was echt wel te horen ook.
1: Ja.
0: Ik vond het echt heel sneu dat, dat het niet goed ging. Vandaag krijg je wel een nieuwe kans. Ik heb een nieuw geluid voor je meegenomen. Je hoort het net al een heel klein beetje. Maar ik ben heel erg benieuwd of jij weet welk dier dit dan is.
2: Wat?
0: Wil je nog een keertje horen?
2: Ja. Mag ik hier even over nadenken nog?
0: Je mag hier zeker even over nadenken. Weet je welk nummer ik dan ondertussen even ga draaien?
2: Ja.
0: Maroon 5 met...

0: Ja, dat is het dierengeluid waar wij naar op zoek zijn na Animals van Maroon 5. En gisteren liep het niet al te best. Zal ik het nog een keertje laten horen, Daan?
1: Nee.
0: Hoe jij klonk toen het was een vos? Nee? Nou, één keertje. Dit was Daan gisteren. Nee. Oh, ze was zo teleurgesteld.
1: Dat is het eerste wat ik zei.
0: Klopt.
1: Dus ik vind dat hij goed heeft.
0: Maar helaas, hij was niet helemaal goed. Hij was eigenlijk heel erg fout. Dus vandaag zijn we op zoek naar een nieuw dier, namelijk deze. Oh. Nu heb je hem wel gehoord. Ik ben heel benieuwd. Daan, jij denkt te weten wat dit is.
1: Ik denk dat ik het eerder heb gehoord. Ook wel op een kinderboerderij. Dat het een gevogelde is en dat het een pauw is.
0: Helaas.
1: Dan is het een kraanvogel. Oké, dan weet

0: Een vogelsoort?
1: Het is wel een vogelsoort, maar hij kan niet vliegen.
0: Dat is de kip.
1: Nee, ook niet. Nee, het is de keizerspinguïn. De pinguïn. Die maakt dit geluid.
0: Nee.
1: Ja, echt waar.
0: Nou, als je had gezegd dat het een rode pinguïn was, had ik het je ook geloofd.
1: Als jij gewoon pinguïn had gezegd, dan was hij goed geweest.

0: pinguïn.
1: Het is inderdaad een pinguïn. Zometeen ga ik je ook complimenten geven, hoor.
2: Dank je. Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: En je krijgt volgende week een nieuwe kans om het dier te raden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zat bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. De files die opvallen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Knoopend Velsen en Knoopend Kooimeer, 20 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, een half uur oponthoud. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder, 20 minuten vertraging. Eén rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

precies, ijs. IJs hoeven voorlopig nog niet te verwachten, want het is nog maar net herfst. Wel, namelijk, code geel. Ja, in het westen van het land, pas een beetje op als je daar bent. Zware windstoten, harde regen. Ja, het is werkelijk waar dat je denkt, oh, wat verschrikkelijk. Ja, de herfst is weer begonnen. Nou ja, goed. Eén groot voordeel, je hoeft geen schaduw meer op te zoeken. Behalve van deze, de Rasmus in the Shadows.

0: Toen ze elkaar leerden kennen op de middelbare school. En toen ze 16 jaar oud waren, brachten ze hun allereerste album Peep al uit. Ja, en nu hoor je ze hier bij GoPow Radio bij Achteraansluiten. Ik heb het over Derasmus in the Shadows.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: En een feestje is het zeker, want we gaan weer complimentjes uitdelen.
2: Ja, want dat, heel eerlijk, dat wordt toch echt veel te weinig gedaan.
0: Nou, dat vind ik nou ook, Danique.
2: Maar ook, en het jammer is, als je er dan aan iemand geeft, dan wordt het altijd zo ongemakkelijk. Terwijl ik denk, ik word blij. En dan worden mensen ongemakkelijk. Ik vind dat zo jammer.
0: Ja, dat snap ik. Ik moet zeggen, ik ben ook heel lang heel erg ongemakkelijk geworden van complimentjes. Maar nu tegenwoordig, als iemand mij een complimentje geeft, dan zeg ik, ah, dankjewel. En dan, dat is genoeg.
2: Ja.
0: Dus, wat zit je haar leuk vandaag, Danique?
2: Bedankt. Ja, ik ben ook sowieso, dat is ongemakkelijk.
0: Ja, het is te weinig. Nou goed, wij hoeven ze niet te ontvangen. We hoeven ze alleen maar weg te geven. Ik ben weer de straat opgegaan. En ik heb een aantal mensen gevraagd om een complimentje, ja, eigenlijk in te spreken voor iemand anders. En die bezorgen wij dan gratis.
3: Oeh. Ik wil een complimentje geven aan mijn beste vriendin, Berin. Dat zij er altijd voor mij is. Dag en nacht, 24/7. En ik ben echt een psychwife.
4: Mam, ik vind dat je het heel goed doet.
5: Dankjewel, Lionne.
6: Mijn kleindochter is een schat van een vrouwtje, maar je weet hoe je haar moet behandelen.
7: Nee, je moet eigenlijk alleen maar een compliment, alleen compliment geven.
6: Alleen compliment. Nou, in ieder geval, ze blijft altijd zichzelf. En ze zegt gewoon alles wat ze meent. Klaar.
7: Nou, zou ik dan een complimentje teruggeven, ja, oma? Ja. Nou, wel voor mijn oma. Kijk ik heel erg naar op. Omdat ze altijd gewoon doet waar ze zelf zin in heeft. En eigenlijk best wel veel scheid heeft aan andere mensen.
8: Voor mijn vriend, dat hij een hele goede vader is.
9: Laat me even nadenken, hoor. Iedereen heeft een goed hart.
0: Ah.
9: Ah.
0: Dat is toch lief. Iedereen heeft een goed hart. Dat complimentje was voor iedereen. Ja, ik heb ineens het gevoel dat ik accidentally in love val. Nee, dit is echt heel slecht. Laat maar. Morgen weer. Nee, maandag weer. Nieuwe complimentjes nu. Counting Crows.

0: Fun Fun Color My Love. En weet je wat ik dus zo leuk vind aan deze week?
1: Vertel.
0: Nou, alles begint weer. Wij hebben een nieuwe show. Jij was gisteren met je nieuwe show. En vanavond...
1: is er ook een nieuwe show?
0: Ja! Ja.
1: Soort van. Ik ga het heel kort uitleggen. Elke dinsdag hadden we natuurlijk al gelijkspel.
0: Ja,
1: maar
0: het is geen dinsdag vandaag.
1: Nee, op donderdag hebben wij nu ook een uurtje. Maar niet een normale, nee, gelijkspel. Vertel. Wat hierin gebeurt is dat er elke week op donderdag een uurtje een topsportster aanschuift. En daarmee een lekker gesprek wordt gevoerd.
0: En deze week is niemand minder dan Guusje de Boy te gast. En zij zou haar kunnen kennen van het snowboardcross.
1: Ja.
0: Ze heeft allemaal grootse plannen en zo. Maar daar gaat ze waarschijnlijk zo meteen na zessen heel veel in vertellen. Ik vind het in ieder geval super vet. Ik heb haar al zien lopen in de wandelgangen. En ik vind het echt gewoon ontzettend tof dat wij al die sporters hier steeds te gast hebben.
1: Het is echt bizar. Ik heb al zoveel gezichten gezien en ze blijven. Maar ik vind het zo leuk dat zoveel mensen zo'n passie hebben voor sport en dat zo kunnen vertellen.
0: En vooral dat ze er ook goed in zijn. Want als ik met mijn plaat op een snowboard ga staan, ja, dan komt het echt niet goed. Dan breek ik alles wat er te breken valt en dan komt het niet meer goed. Maar Guusje is gewoon van het snowboard cross. Super stoere dame. Echt niet normaal. En voor de rest is gelijkspel... Vertel ook gewoon het programma wat je gewend was. Er komen stellingen in voor. Er gaan van alles gaan ze bespreken. Ja. Het wordt gewoon één grote gezellige bende. Dus dat zometeen na 6 uur. En ik vind het echt zo leuk. En er zijn zoveel meer nieuwe programma's hier op deze zender.
1: Ja, het houdt niet op. Zondag ook.
0: Zondag ook. En dus, nou ja, ik zal niet te veel vertellen. Want er zitten ook nog een paar dingen in de pijplijn. Die mag ik nog niet vertellen. Maar één ding is zeker. Ik hou mijn handen in de lucht voor dit soort dingetjes. En dat is ook waar Fede Legrand nu naar vraagt. Ik doe het voor Girl Power Radio. Hij voor Detroit.

0: Voor Girl Power Radio achteraan sluiten. Wij maken er een einde aan.
1: Maar niet als je achter het stuur zat, hè?
0: Nee, dan moet je gewoon lekker je handje aan het stuur houden. Morgen ben jij hier samen met Rea.
1: Ja, in de ochtend.
0: In de ochtend.
1: En in de middag.
0: En in de middag.
1: Wow.
0: Dus met andere woorden.
1: Tot morgen.
0: En voor mij tot maandag. En zometeen dus Guusje de Boy hier in de studio. Woe.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Welkom bij Gelijkspel Vertel, de sport special van Girl Power Radio. Het is nog even wennen, want het is de allereerste aflevering. Dus ja, en wij zijn hier vandaag met Monique. Hallo.
1: Hi.
0: En ik dus, Deborah. En we hebben een hele gezellige gast aan tafel zitten, namelijk Guusje de Boy. En voor onze vaste luisteraars, die hebben haar vast al een keer voorbij zien komen bij Gelijkspel. Dit seizoen doen we het net even wat anders. We hebben op dinsdagavond van 6 tot 8 Gelijkspel. Ja. Zoals jullie gewend zijn met Deborah en Monique. En dan op donderdag doen we een special met de gast. En dit wordt dus wel echt een diepgaand gesprek. Guusje, bereid je maar voor. Ja, leuk. Ik heb er heel veel zin in. We gaan gewoon lekker beginnen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, om even te vragen. Hoe ben je eigenlijk in aanraking gekomen met snowboard cross? Als je dinsdag hebt geluisterd naar Gelijkspel, dan weet je dat deze vrouw snowboard cross doet. Maar hoe kom je daarmee in aanraking? Want het is niet een sport die je overal tegenkomt.
2: Nee, klopt. Dat klopt. Het is inderdaad niet een sport dat net zoals hockey en voetbal. Grappig, want ik heb vroeger gehockeyd. En eigenlijk via een vriendinnetje, via de hockey, ben ik bij het snowboard cross team waar ik heb gezeten terechtgekomen. Maar op mijn tweede ben ik eigenlijk altijd al begonnen met skiën. Nou, dat vond ik al helemaal fantastisch. Bergen,
0: sorry,
2: het was leuk.
0: Op je tweede?
2: Ja, drie.
0: Maar dan kon je net, staan.
1: Ja, als je zindelijk bent, mag je skiën.
0: Ja.
1: Als je zindelijk bent, mag je skiën.
2: Ja, nou ja, ik klasje, kon volgens mij inderdaad. Ik mocht officieel nog niet het klasje in, dat weet ik wel. Maar volgens mij was het drie jaar, vier. Ik weet het niet meer. Goed, ik was nog jong.
0: 3 jaar, je was
2: zoiets.
0: Jong.
2: En ik wilde op een gegeven moment, net zoals mijn ouders, allebei gaan snowboarden. Dus op mijn 10e ben ik gestart met snowboarden. En dat vond ik nog veel leuker. Dit was veel stoerder, veel toffer als het skiën. En het zo eigenlijk opgepakt, want ik had talent voor het snowboarden. En in 2019 ben ik aangesloten bij het Dutch SPX team. En vanaf dat moment heb ik het eigenlijk helemaal doorgepakt. En zelf ben ik er zelf mee verder gegaan.
0: Oh, wat goed joh.
2: En nu heel veel mooie doelen al mogen bereiken.
0: Ja.
2: En met Switches team train ik mee. Dus, maar goed, daar gaan we vast straks nog verder op in.
0: Ja, uiteraard. Maar jouw ouders deden al snowboarden.
2: Ja, klopt. Ja, mijn moeder heeft eigenlijk altijd gesnowboard.
0: En, dat is volgens mij ook best wel bijzonder.
2: Klopt, ja, dat zijn er niet veel inderdaad. Als ik van mensen hoor of ze snowboarden of skiën, dan is het voornamelijk skiën.
0: Ja, zeker vroeger was het vooral alleen maar skiën.
2: Klopt. Zij was
1: nog niet zo oud, hè?
0: Nee, ja, dat is waar. Ik vergeet dat. Ik vergeet dat heel de tijd.
1: Ja, ouderen zijn nog ook hartstikke jong.
2: Ja, nee, dat klopt. Heel jong.
0: Ja,
2: nou ja, heel jong. Okay.
0: Ja, niet vergeleken bij jou natuurlijk, maar vergeleken bij ons waarschijnlijk wel.
1: Ja, het is heel jong nog. Ja.
2: Nee, ja.
0: Oké. Okay.
2: Dus ik wil dat ook. Dus ja. Veel stoerder en dat vind ik nog steeds.
0: Maar goed, dat je dan snowboarden ontdekt, dat begrijp ik. Maar hoe kom je dan bij snowboard cross? Want je zei, ik ben via de hockey.
2: Ja, een vriendinnetje van de hockey.
0: Maar kan je dat doen hier in Nederland? Is er een snowboard crossbaan?
2: Nee, er is geen snowboard crossbaan. Deze liggen er sowieso niet standaard. Ook in de sneeuw liggen ze er niet standaard.
0: Nee, oké.

0: ongeveer 7 jongens en wat is het? 5 meiden? 5 à 6 meiden? Okay. Zoiets, ja.
1: Maar het is geen Team NL, hè?
0: Nee, dat is het Zwitserse team. Ja. Nee, dat is geen Team NL.
1: Nee.
0: Ik kom wel voor Nederland uit, maar ik, nee, ik val niet soort van dan, ik train met het Zwitserse team mee. Daar komt het op neer, ja.
1: Een beetje als Kiara.
2: Ja.
1: Die ook niet in het Nederlands team kan sporten, maar met
0: klopt.
1: Maar ook Zwitserse team mee traint.
0: Ja, zij traint volgens mij met heel veel meiden uit allemaal verschillende landen. Dat doen we meestal een soort privé team.
2: Ja.
0: Ja. Klopt.
2: Oh, oké. Okay. Ja. En hoe lang doe je dit al, deze sport? Want jij, je bent heel vroeg begonnen
0: sinds 2019, dus 7 jaar.
2: Sinds 2019 ben je pas echt gaan snowboard crossen.
0: Ja, en nou ja, toen begon natuurlijk met maar een paar wedstrijdjes. En op een gegeven moment kwam corona, dus het heeft ook wel even stilgelegen. Maar ik wilde eigenlijk zo graag het toch alsnog gaan doen. Dus ook tijdens corona een paar keer nog weg geweest. En 7 jaar nu. Het vliegt voorbij. Ja, voor mijn gevoel doe ik het nog maar net.
1: Ja, het leukste is, ik heb haar leren kennen in een restaurant.
2: Oh, echt?
0: Klopt.
1: Ja.
2: Hebben jullie daar elkaar ontmoet?
0: Klopt. Ja.
2: Ook per ongeluk.
1: Nee, ik was daar samen aan het lunchen met Romy.
0: Ja.
2: Ah, oké. Okay. Romy van Vrede hebben we het nu over. De snowboardster.
1: De snowboardster. Ja. En toen zei Romy al, hey, haar ken ik.
0: Ja.
2: Oh, wat grappig.
1: En ze liep daar ook rond inderdaad. Dus zodoende.
0: En ik was aan het werk.
1: Ja.
2: En jij was aan het werk daar.
0: Ik was aan het werk. Ja. Ik werkte daar. Toevallig kon het niet.
1: Ja. Of het zo had moeten zijn.
2: Ja, precies.
0: Ja, met to be.
2: Wat goed, joh. Hey. Oh, dat wist ik helemaal niet. Wat een mooi verhaal eigenlijk.
1: Ja. Zo romantisch. Hè?
2: Mooie origin story. Ja, zeker.
0: That's where the love started.
2: Ja, heel gaaf. Nou, wij willen wel wat weten natuurlijk over over deze sport.
0: Yes. Daar
2: weten wij er wel iets van, hoor, inmiddels. Maar het is natuurlijk geen sport die je vaak ziet. We kunnen in Nederland niet zo heel veel wedstrijden daarvan kijken. Het was vooral op de Olympische Spelen natuurlijk even. De Olympische Spelen is altijd een prachtig moment dat je ineens allerlei sporten kan zien die normaal niet worden uitgezonden. En daar zat natuurlijk ook snowboard cross bij. Doe je het altijd met z'n vieren? Want hoe gaat dit spel? Leg het even uit.
1: Het spel.
2: Hoe werkt het?
1: Nou, je legt een kaart neer. Ja.
0: Nee, ik leg het eigenlijk altijd uit als, zie het als BMX. Het parcours dat ze bij BMX doen. Maar dan op een snowboard en niet met 8 man, maar met 4 man.
2: Het is altijd 4.
0: Ja, ze hebben het voorheen wel eens met 6 man gedaan.
2: Oeh.
0: Maar daar gebeurt volgens mij te vaak wel ongelukken mee. En toen zijn ze toch teruggaan naar 4.
2: Okay.
0: Volgens mij hebben ze het af en toe nog wel met 6 man gedaan.
2: Ja.
0: Maar dat is de laatste keer was denk ik 2 jaar geleden met 6 man voor het laatst.
2: Dus dat is niet standaard. Standaard
0: nee,
2: is
0: standaard 4. Met 4. Ja. Nou ja, je staat in een startgate. Wanneer de gate opendropt, dan ga je van start. En dan is het eigenlijk wie het snelst beneden is over een parcours in de sneeuw.
2: Ja.
0: Met rollers, kombochten, schansen.
2: En heel veel moguls.
0: Ja, moguls. Wij noemen het dus inderdaad rollers.
1: Ja, dat
2: is heel grappig. Ik houd gewoon vast aan moguls. Dat is zo grappig gedaan.
0: Ja. Nou ja, je kan het als moguls.
1: Ja, en het is ook een kwalificatie, hè? Dus eerst moet je de snelste tijd neerzetten. Klopt. Om vervolgens verder te komen in de...
0: Ja, het is bij de vrouw is het meestal top 16, dames. Het verschilt ook wel hoe groot de groep is. Maar meestal bij World Cup is het top 16 vrouwen, top 32 mannen. Omdat er gewoon bijna wel dubbele aan mannen zijn. Maar af en toe hebben we bij de vrouwen ook dat top 32 gereest en top 64 mannen. Maar dat is nog in het Europa Cup. En dat is ook niet altijd.
1: En wat doe je dit jaar?
0: Dit jaar ga ik voornamelijk aan de Europa Cup start staan. Maar ik heb ook mijn startkwalificatie-eis vanuit Nederland behaald om World Cup te mogen starten.
1: Oeh, ja, gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Dus de eerste 3 starts heb ik mag ik starten van een Nederland. Nu is natuurlijk wel dat ik met het Zwitserse team mee train. Dus zij moeten ook zeggen van, hey, jij bent er ready voor. Want zonder het Zwitserse team kom ik natuurlijk ook niet zo heel ver.
1: Nee, klopt.
0: Dus ik heb hun nodig.
2: Ja, precies. Ja. En dan, dus je gaat met z'n vieren naar beneden op zo'n parcours. Is het dan zo dat er een... hoe bepaal je op welke positie je staat? Wordt daarover nagedacht? Of is het idee dat iedereen dezelfde afstand aflegt, dat je allemaal een binnen- en een buitenbocht hebt?
0: Nee, het is natuurlijk wel zo dat je staat in de startgate met z'n viertjes. En soms is de meest rechtergate of de middelste rechtergate, het poortje waar je staat, is het voordeligst.
2: Mm.
0: Voornamelijk voor de bocht. Je moet dan wel alsnog de snelste start hebben. Want
2: anders heb je er niks aan.
0: Val jij in de start, dan leuk en aardig dat jij de snelste startgate hebt. Maar je hebt er helemaal niks aan. Maar je wordt gebaseerd op

0: kleurbips. Dus bips. Sorry, dat klinkt.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, bips noemen we het. Bips. Ja, hesjes die we aan hebben. En we krijgen kleurenhesjes. En dat is op basis van jouw kwalificatie. Dus heb ik een hele goede... Heb ik de top 4 kwalificatie gereden. Dan krijg ik een rode bip. En dan mag ik als eerst mijn poortje kiezen. En zodoende gaat dat dus door. Dus eerst mag rood kiezen, dan mag groen kiezen, dan mag blauw kiezen en dan mag geel kiezen.
2: Ja, geel heb je niet zoveel te kiezen.
0: Nee,
2: ja.
0: Nee, geel blijf ik krijgen wat er over is. Klopt, dat is niet de mooiste bip. Want het raar,
2: is het dan ook meestal blauw, rood, groen, geel? Als ze daarbij staan? Of zijn er ook meiden die zeggen, nee, ik wil eigenlijk het tweede poortje hebben?
0: Ja, het verschilt eigenlijk heel erg. Het ligt er soms ook aan, ben jij rechts of links voor?
1: Oh ja.
0: Maar het is meestal, we kijken naar de eerste bocht. Dus stel, wij gaan altijd eerst een heel stuk rechtdoor. Meestal iets van, het verschilt eigenlijk heel erg. Ik kan wel zeggen 10 meter, maar soms is het 20 meter. Soms is het maar een hele korte start. En dan de ene keer gaat de bocht linksom, de andere keer rechtsom. Dus het ligt er een beetje aan. Maar meestal wanneer de bocht linksom gaat, dan wil jij midden links staan.
1: Ja,
0: maar zelfs dat kan ook weer verschillen. Want stel... Het is ook wel eens dat... Ja, dit is echt... Het is heel verschillend. Maar de poortjes kunnen hoger staan. Waardoor je dus eigenlijk terug naar boven moet snowboarden.
1: Oh.
0: Dus dat wil je natuurlijk ook niet. Dus dan wil je eigenlijk midden rechts hebben.
2: Ja. Dus het is echt lezen van de baan. En daaruit kies jij.
0: En meestal gaan de coaches die beslissen mee.
2: Als jij een wedstrijd hebt...
0: Ja.
2: Is er dan een coach uit Zwitserland erbij of een coach uit Nederland?
0: Een Zwitserse coach. Ja, omdat ik bij het Zwitserse team ben aangesloten.
2: Maar je komt wel van Nederland uit.
0: Ja, klopt.
2: Bizar.
1: Ja, hoe onderhandel je over zoiets? Heb jij gewoon een brief gestuurd naar het Zwitserse team? Van, joh, luister, ze hebben hier zo weinig moguls. Ik moet gewoon echt bij jullie komen.
0: Nee, het was eigenlijk het Dutch Ice Bigs team. Dat is het enige Nederlandse team. Voor de rest zijn er geen Nederlandse teams. En het Dutch Ice Bigs team gaat maar tot bepaalde races. Dus voornamelijk juniorenwedstrijden.
1: Oké.
0: Ik kan dan wel een eigen team gaan opstarten, maar dat kost uiteindelijk veel meer geld. En ik ben alleen en ik heb gewoon teamgenoten nodig. Dus
1: Tuurlijk. Ik
0: heb er eigenlijk ook helemaal niks aan om alleen een team te gaan starten. Dus ik heb voorheen eigenlijk altijd ben ik van team naar team. Ik heb ook voorheen met een Slovaakse team meegetraind. Ik heb met een privécoach uit Oostenrijk meegetraind. Dus eigenlijk waar plek is, heb ik voorheen aangesloten. Maar het Zwitserse team ging nog wel een stapje verder. Dat ging nog professioneler, want er is een wakstek bij. Er is altijd standaard een fysio bij. Maar ik ben er eigenlijk ingerold omdat er nog een paar andere Nederlandse snowboarders zijn die ook met het Zwitserse team meetrainen. Waaronder Glenn de Blois, die traint met het World Cup team mee. Ja. Die heeft ook al 2 keer op de Olympische Spelen gestaan.
1: Ja.
0: 2 keer, zeg ik dat goed? Volgens mij 2 keer.
2: Dat is een man, hè? Weet je het niet?
1: Ja, gesneuveld in de 8e finale. Dat weet ik nog wel.
0: Ja, dat was erg jammer. Glenn, als je luistert.
1: Sorry, Glenn. Als dat dan is wat ik me kan herinneren. Ja. Maar,
2: ja. Mag ik een keer komen vertellen als je wil?
1: Nee, zeker. Ja. Absoluut.
0: Op girl power.
1: Nou, we willen het er toch over hebben. Mag je contact maken in deze sport? Want volgens mij ging het bij Glenn toen ook even een klein beetje mis.
0: Klopt, dat was
1: een
0: tikkertje volgens mij.
1: Ja.
0: We mogen geen contact maken. Als er iemand soort van op je afkomt, of je merkt dat je met z'n tweeën in de bocht zit, moet je eigenlijk je armen achteruit houden. Dus je mag die
1: ander niet hinderen, zeg maar.
0: Wat we nog wel eens willen doen is onze handen op iemand leggen. Dus stel, ik zit samen met iemand in een bocht die naar links gaat. En ik sta aan de binnenkant en er zit een meisje voor mij die met haar billen naar mij toe zit. Dan kan ik nog wel eens mijn handen... bijna op haar billen leggen.
1: Ja.
0: Ja, om dus aan te geven van... Hey, we zitten samen in de bocht.
1: Ik ben hier.
0: Duw me er niet uit, want dan lig jij er ook uit. maar dat kan ook worden gezien als duwen voor sommige meiden. Dus het is soms erg verwarrend van... was dit duwen? Was dit terugtrekken? Ja. Dus het mag niet.
2: Dus je mag geen bodycheck geven in de bocht.
0: Je mag ook niet even met je bord er tegenaan gaan.
1: Ik denk dat het wel een leuke variant zou zijn.
0: Ja, absoluut. Ja, het was voorheen, volgens mij mocht het ook wel. Maar,
1: Waar ligt dan de grens? Want je kan dus gedisqualificeerd worden. Dat is de straf die erop staat als je iemand anders hindert.
0: Ja, kan zeker.
1: Is hier een jury voor of iets?
0: Voornamelijk wel bij World Cup. En bij de Europa Cup is het ook zo, omdat er bij ons niet standaard gefilmd wordt. Ja, natuurlijk vanuit coaches. Ja. Als het ook niet op film is en wij komen er zelf niet naartoe of de coaches, dan wordt er meestal niet naar gekeken. Dus voor nu is het toch, af en toe, wanneer er een handje wordt gegeven of een klein tikkie tegen de rug aan, dan ja. wordt ze soms nog door de vingers gezien.
1: Ja, precies, precies.
0: Ja. Ja. Maar oh. bij de World Cup zijn er echt mensen naar te kijken.
1: Ah, wat goed. Nou, het is leuk, hè? Ja. Ik heb alweer zoveel geleerd. Ja. Het is echt ongelooflijk.
2: Gaat heel hard.
1: Ja, ik denk dat het tijd is voor een lekker plaatje.

0: Ja, en we zitten nog steeds in de studio hier met Deborah en met Guusje. En we gaan natuurlijk verder praten over haar sport. En ik vind het echt superleuk, want tussendoor zit ook wel lekker te kletsen natuurlijk. En ik mag dat nooit van Deborah, want dan haal ik alle vragen weg.
1: Ja, dat.
0: Dus dat, maar we hadden het nu over wat anders.
1: Zo
0: dus
1: is
0: nou
1: het.
0: Mocht het, hè?
1: Nou mag het, ja.
0: Hey, we willen een beetje in dadelijk recente geschiedenis duiken natuurlijk van jouw sport.
2: Ja.
0: Wat speelt er in deze sport?
1: Wat zijn er moeilijke discussies op het moment? Actualiteiten? Mogen we nog foto's nemen van jullie? Of is dat mag ook
0: je,
1: niet meer...
0: Ja, mag je ook geen foto meer van jouw kont nemen?
2: Ja, nou jullie mogen dat.
1: Ja? Ja, dat is wel heel lief.
0: Zwart op wit.
2: Nee, voor zover heb ik dat nog niet in onze sport voorbij zien komen. Het is natuurlijk wel een sport dat als wij door onze hurk eigenlijk gaan, dan zijn er wel eens een aantal foto's. Maar... nee, daar gaat het bij ons niet echt over. Nee, dat soort discussies zijn er niet echt bij ons aanwezig, nee.
0: Nee, en als zo'n discussie bij jullie zou komen, zou je dat op prijs kunnen stellen dat ze die foto's niet meer mogen plaatsen?
2: Ja.
0: Of zeg je van, ja joh, ik heb toch een pak aan en een helm op.
2: Ja, dat is
0: kijken.
2: Het ding. Nou ja, we hebben gewoon een pak aan en de broeken zitten strak, dat wel. Maar daar hebben we uiteindelijk in de sport zelf met z'n allen voor gekozen, want... daardoor gaan wij harder blijkbaar.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Maar nee, ik heb er ook eens over nagedacht van... hey, wilt er niet een sponsor op mijn bil? Want ja, dat zie je hartstikke goed. En,
1: ja, als snowboarder steekt het altijd ook een beetje naar achter natuurlijk.
2: Ja, nou ja, daarom. Ja. Dus als je door een bocht heen gaat. Ja, en ja, je bil zijn echt fantastisch goed.
1: Nou, ik ken nog wel een
0: goed afgetraind.
2: Ja, dus...
0: Maar discussie, want niet bij dat is ook wel raar. Want bij de hockey mag het wel, hè? Ja, op de hockeybroekjes op de achterkant mag je wel... een sponsor hebben.
2: Ja.
0: Bij de voetbal niet.
1: Nee, en bij de volleybal is het ook wel gewoon normaal, hè, geloof ik. Ja. Maar bij de voetbal mag het niet.
0: Bij de voetbal mag het niet.
2: Grappig.
1: Het is afleidend of zo.
0: Ja,
1: of,
0: ik weet het niet, maar voor mij de hockeydames zijn gebukt.
2: Ja. Nou ja, die broekjes zitten even strak ook. Tenminste, bij de hockeydames, die zijn zelfs nog een stukje korter als bij de voetbal.
1: Ja, precies.
0: Dus het is wel raar dat bij sommige sporten dat het niet mag.
2: Nee.
0: Maar er zijn in ieder geval geen nieuwe regels. Niet dat ze zeggen, je moet weer €1000 extra inleggen. Omdat ze krijgen
2: volgens
0: start
2: een
0: niet,
2: nieuwe of... regel, dat is wel, we zijn nu verplicht. Maar goed, dat vond ik eigenlijk altijd al wel een regel. Om een rugprotector te dragen.
0: Oh, dat vind ik goed.
2: Dat
0: is goed.
2: Ja, dat deden er namelijk nog steeds volgens mij een aantal niet. En dat wordt nu echt een vaste regel. Dus we hebben ook laatst een berichtje in de groeps gekregen. Een mailtje. Dat het vanuit de VIS echt gecontroleerd gaat worden.
0: Ja, super.
2: Ja. Dus dat is
0: beter.
1: Ja, hartstikke goed. Ja. Bedoel, met snowboarden is het toch, ja, je valt of naar voren of naar achter. Ja, of je hebt echt pech.
2: Ja, klopt.
1: Maar je valt vaak op je billen. Tenminste, ik. Klopt. Laten we zeggen, ik kan gewoon niet snowboarden. Dat is vermoedelijk
2: wat
1: er aan de hand is.
2: Nee, je rug is gewoon echt wel...
1: is heel belangrijk.
2: Ja, heel belangrijk. Heel breekbaar. Ja. Breekbaar.
0: Ja, het is,
1: nou ja, als je verkeerd terechtkomt,
2: ik maak vaker klappers op mijn rug. Want je hebt toch wel eens dat je in de lucht kan draaien. En ik heb vaker gehad op schansen dat je draait in de lucht. En net inderdaad naar achter valt. Ja. En ja, het is dan misschien net wat vaker je stuitje.
0: Ja.
2: Dus ik heb ook wel eens een kombeschermer inderdaad gehad op mijn stuitje. Maar rugbeschermer vind ik wel een van de belangrijkste dingen.
1: Ja, zeker.
0: Jouw pak is best strak ook, hè? Gewoon.
2: Ja, klopt.
0: Hebben jullie nog niet de discussie dat mensen met opgevulde BH's naar beneden toe gaan? Als bij de wielrennen?
2: Nee, heb ik wel gelezen. Hebben we het ook over gehad thuis inderdaad.
0: Misschien ga je er wel sneller door.
2: Nee,
1: volgens mij is het allemaal gewoon niet aerodynamisch hoe groot het wordt. Maar goed, dat weet ik niet.
2: Nee, we hebben ook niet zo'n gekke helm op met zo'n hele...
1: zo'n luchtconstructie.
2: Ja. Nog komen, maar nee, als ik met de meeste snowboardcrossers spreek, dan willen ze eigenlijk ook weer terug naar losse broeken en zo los mogelijke kleding, want zo hoort het eigenlijk.
0: Ja, maar dat beweegt ook veel lekkerder, denk ik.
2: Nou, dat vind ik dus niet, want het materiaal van dat pak is zo stretchy, daar kan ik beter in bewegen als in een losse freestyle broek.
0: Oké.
2: Ja,
0: omdat dat is wel
2: die freestyle broek vind ik dan, daar gaat hij bij je rug helemaal bloot. En bij die broek, ja, dat zit zo strak en dat is zo bijzonder materiaal, dat zit zo lekker.
0: Geweldig. Ja, hou zo dan.
1: Om te weten. Ja,
0: toch?
1: Precies. Ja.
0: Nou, je weet maar nooit op de volgende Olympische Spelen wat ze ineens allemaal zijn punthelm hebben.
1: Ja, want dat gebeurt natuurlijk wel eens in de sport. Hè, dat er weer nieuwe dingen worden ontwikkeld. En dus we gaan het afwachten.
0: Sommige pakken liever niet, een streepje op je pak.
1: Ja.
0: He, toen met tijd met schaatsen, zo'n streepje, waardoor ging je harder.
2: Oh.
1: Ja.
0: Ze is gestroomlijnd. Maar ja, dit is natuurlijk minder gestroomlijnd. Hè?
1: Ja, je moet ook kunnen bewegen natuurlijk. Ja, je moet niet alleen maar hard gaan.
0: Nee.
1: Dat is
2: nou.
0: Nou ja,
2: ja, je moet wel hard gaan.
1: Maar je moet ook op je bord blijven staan.
2: Dat,
1: hè?
2: Klopt. Dat klopt. Ja, je moet ook nog jezelf inderdaad op je bord houden.
1: En in die bochten overeind blijven. Want dat is wel, dat is wel een dingetje. Ja.
2: Klopt.
0: Hey, nou hebben wij natuurlijk al vaker te horen gekregen dat de budget zijn beknabbeld. Mm-hmm. Hoe zit dat in jouw sport voor de naar de Olympische Spelen toe? Is bij jullie ook gehalveerd? Want jij valt voor mij net zoals onze Romy van Vrede en Kiara Derksen in hetzelfde potje.
2: Ja, nee, ik val zelfs nog geen eens binnen het potje. Dus ik krijg nog helemaal niks vanuit Enschede V. Nu is ook door resultaat van Glenn, helaas op de Olympische Spelen, het potje van Snowboard Cross volledig weggenomen.
1: Ja.
2: Dus ook Glenn wordt helemaal niet meer gefinancierd. Krijgt helemaal niks meer.
1: Okay.
2: En ja, ik kreeg al niet betaald door de bond. En dat is nu nog steeds niet. Dus het is volledig ikzelf. Ja.
0: Ja, het is natuurlijk ook belachelijk. Het is echt gehalveerd, het budget.
2: Ja, klopt.
0: En terwijl ik denk, ja, we hebben wel aardige talenten.
2: Ja,
0: jij, klopt. Glenn, snowboarder.
1: Absoluut.
2: Ja, en we willen resultaat als Nederland. Maar we willen niet er geld
0: investeren.
2: Voor, ja, investeren inderdaad. Dus het is de vraag of in de aankomende 4 jaar er meer budget gaat komen. Terwijl dat misschien ook te maken heeft met de resultaten. Aangezien dat plaatje ieder jaar volgens mij opnieuw wordt.
1: Ja, dat klopt wel. Ze gaan,
2: dat plaatje wordt opnieuw naar gekeken ieder jaar.
1: Ja, ja.
2: Dus wie weet, als wij goede resultaten laten zien als Nederlanders op de World Cups. Dan, dan komt er misschien wel weer een budget vrij.
0: Ja, daar kunnen ze niet omheen. Hè? Als je natuurlijk een top 10 behaalt daar. Ja, het om de top 16.
2: Ja. Het gaat nu echt om voor mij top 8 of top 8. 4. Ja, dat zijn echt de resultaten die ik nodig heb.
0: Ja. Maar die heb je vaker.
2: Ja, op een World Cup nog niet.
0: Nee,
2: die nog niet.
0: Daar gaan we komen dit jaar.
2: Daar ga ik komen. Daar ga ik toch?
1: Absoluut
2: komen.
0: En je hebt nog 4 jaar om er naartoe te groeien.
2: Daarom. Maar dan moet het wel 4 jaar te betalen blijven.
1: Dat is het probleem.
0: Ja. Want ik weet niet of je het wil openbaar. Maar wat zijn de kosten voor 1 jaar jouw sport uit te voeren? Ongeveer. Je hoeft niet exact te zijn. Hè?
2: Nee, dat gaat gewoon richting de €40.000. En dat gaat wel met per seizoen omhoog.
0: Ja.
2: Omdat ik op een gegeven moment naar World Cups wil. Nou ja, World Cup, dat zegt het al, over de hele wereld dus. Dus dat betekent ook dat ik naar Canada moet gaan. Dat betekent dat ik, vorig jaar zou ik naar Turkije gegaan met Europa Cup team. Ik ga dan vaker ook een keer naar Turkije moeten vliegen. Een keer naar China.
1: Ja,
2: dat zijn gewoon reizen die steeds duurder gaan worden. Dus uiteindelijk kan het seizoen gewoon tegen de €80.000 gaan zitten als je een volledig World Cup seizoen draait.
1: Ja. Ja, want wat kost het om in te schrijven?
2: Als in voor een wedstrijd?
1: Inschrijfgeld. Is er inschrijfgeld?
2: Ja, er is ook inschrijfgeld. Ja. Maar dat zijn nog niet de... Ja, dat is volgens mij iets van €100 per wedstrijd.
1: Oh, dat valt op
2: dat
1: zich.
2: Dat valt mee. Maar wat mijn grootste kosten zijn, is alleen om me bij het Zwitsers team al aan te sluiten. Want dat gaat al naar €25.000.
0: Ja, je maakt gebruik van alles. Fysio, reizen.
2: Reizen komt er ook nog bij. Ja. Dus ja, eigenlijk alleen de fysio, de coaches en de waxman, dat zit binnen die €25.000.
0: Ja, bizar.
1: Hè? Ongelooflijk, hè?
2: Ja. En dat is dan een seizoen van september tot april.
1: Ja, echt. Ja, het is wel een dure sport ook, hè? Je had misschien beter kunnen gaan sjoelen. Maar goed, ik weet niet hoe goed je daarin bent.
2: Nee, ook niet. Nee, toch maar niet.
1: Hey, we hebben net Sia gehoord met Unstoppable. En dit was een van de keuzes van Guusje de Boy. Overigens, dat wilde ik nog wel even erbij zeggen. Dat zij de muziek uitgezocht heeft voor dit uur. Dus als je klachten hebt, dan kan je dat bij haar kwijt.
2: Yes.
1: Nee hoor. Dit is een van je favoriete pre-match nummers. Ja. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Want het is wel echt een power liedje.
2: Kippenvelnummer.
1: Ja, absoluut, absoluut. Heb je er wel eens live gezien?
2: Nee, dat zou ik wel heel graag willen. Ja, maar dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Het is fantastisch. Ja. Maar nu gaan we een ander liedje draaien, denk ik zomaar. Hè?

0: Wauw.
1: Je luistert nog steeds naar Gelijkspel Vertel met Monique en Deborah.
2: Ja, en je luisterde ook naar Miley Cyrus. En
1: dat was een van de nummers die aangevraagd was ook door Guusje de Boy. Miley Cyrus, ja, alle oude plaatjes van haar vind je wel fijn, geloof ik, hè?
0: Ja, ik vind het een heerlijke artiest. Ze heeft een fantastische stem. Ja,
1: ik ben nu ineens helemaal fan nu ik weet dat ze familie van Dolly is. Dat wist ik dus niet.
3: Wist je dat
1: Nee, had ik helemaal gemist, sorry.
3: Oh.
1: Ja, je weet toch dat ik eigenlijk helemaal niet geschikt ben voor de radio. Nee, dat wist ik echt niet. Ik had geen idee, ik had het helemaal gemist.
3: Oh.
1: Ja, dus ik vond het nu heel schattig.
3: Heel mooi nummer gemaakt net.
1: Ja, nou goed, ja. Dat heb ik dus gehoord ook van de week voor het eerst. Hey, we gaan naar een nieuw onderdeel binnen dit nieuwe programma Gelijkspel Vertel. We gaan namelijk een paar stellingen bij je droppen, Guusje. En dan mag jij je mening daarover geven.
0: Spannend.
1: En het idee is dat we die stellingen wel ook aan meerdere gasten gaan voorleggen. Zodat we een klein beetje kunnen vergelijken of jullie nou allemaal op één lijn zitten of helemaal niet.
0: Okay.
1: De eerste stelling is: iedere sport zou gescheiden moeten zijn in een mannen- en vrouwencategorie. Of zouden alle sporten gemengd moeten zijn?
0: Als ik vooral naar mijn sport kijk, dat is wel gescheiden. Ik ga toch voor het gescheiden.
1: Is dat goed? Dat het gescheiden is, denk je?
0: Ja, want de mannen zijn absoluut gewoon echt wel sneller. Die zijn...
1: Is dat omdat ze zwaarder zijn?
0: Ja, sterker inderdaad.
3: Beenspiersterkte.
0: Nee, ja, ze zijn inderdaad wel gewoon echt wel een stuk sterker. Ja, ze bouwen toch wat makkelijker de kracht op. Die...
1: Nou ja, en ik denk gewicht ook best wel mee telt. Als je zwaartekracht.
0: Ja. Dus ik ga wel voor gescheiden.
1: Ja, ja. Binnen jouw sport.
0: Binnen mij, ja.
1: Want er zijn natuurlijk sporten waar het niet zo is.
0: Klopt.
3: Nou, als je gemengd wil sporten, dan ga je maar korfbal spelen.
0: Nou, dat vind ik ook.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Of paardrijden. Of
0: nee, dat is trouwens. Oh, is dat ook?
1: Nee, paardrijden is ook, altijd gemengd.
3: Ja,
0: klopt.
1: De prestatie zit ook meer in het paard.
0: Maar ik vind het wel leuk om met de jongens te trainen.
3: Ja,
0: dus
3: ja
0: wij
3: dat begrijp
0: wel
3: ik wel.
0: Samen.
3: Ja. Daar kan je wel wat van leren.
0: Ja, klopt. Dus wij doen ook wel eens dat, stel, we beginnen met de meiden, komen de jongens achter ons aan. Ja, dan voel je echt heel erg opgejut. Maar het is ook lekker om dat gevoel te houden van, hé, ik heb ze achter me.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dat gevoel zo houden. Meestal worden we ingehaald, maar dat
1: ja, maar dat geeft ook niet. Toch?
0: Nee,
1: als je dat, dat is ook leerzaam.
0: Ja, want je kan ook de lijnen van hun volgen.
1: Ja.
0: Dus welke lijn? Soms rijden zij net een wat andere lijn.
1: Ja, ik zou gewoon als die voorbij komt gelijk zo op in dat broekje. En dan zo
3: mag
1: erachteraan.
3: Niet, je bent gedisqualificeerd, ja.
1: Oh ja, dat mag niet. Oh, dat is waar.
3: Ja, je kan inderdaad wel kijken naar welke lijnen ze pakken.
0: Ja,
3: en als je natuurlijk daar toch in de buurt blijft, ook al halen ze je in, maar je blijft erbij, dan heb je het ook wel weer goed gedaan.
0: Ja, je kan in de slipstream blijven.
1: Ja.
0: Dus... Ik vind trainen met ze wel heel leuk. Ja, daar leer ik echt veel van.
1: Ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen.
3: Ik heb een andere stelling voor je. Gelukkig in de sport of gelukkig in de liefde?
0: Oeh.
1: We vragen ook niks hier verder in dit programma. Helemaal geen moeilijke keuze dit.
0: Nou, ik vind uiteindelijk liefde ook heel belangrijk. Want ik hoop toch later gewoon moeder kunnen worden na mijn sportcarrière. Maar ik vind... Ja, liefde in de sport ook heel belangrijk. Maar dat heb ik al. Ja, ik heb wel heel veel liefde in de sport. Dus wordt dat dan van me afgenomen als ik nu ga voor... Okay.
1: Ja, ja, sorry, je moet nu kiezen.
0: Maar blijf ik dan wel goed?
3: Ja, jij blijft altijd goed.
0: Okay, dus als ik kies voor gelukkig in de liefde, dan blijf ik goed in mijn sport. En...
3: Maar dan kan je het niet meer doen.
0: Oh, dat kan ik niet meer doen.
1: Nee, je moet nu kiezen.
3: Ja, je moet of gelukkig in je sport worden. Dus goed in je sport. Of gelukkig.
0: Dan ga ik toch wel voor sport.
3: Ja?
0: Ja.
3: Ja, je bent nog als een jongen.
1: Daarom.
3: Ja,
1: daarom. Je kan altijd nog switchen, toch? Naar dat andere team.
3: Ja.
0: Nee, dan ga ik voor gelukkig in de sport.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, hebben we nog een stelling voor je.
3: Speciaal voor Helin.
1: Deze dragen we op aan onze collega Helin. Sporten met muziek. Maar het is altijd K3. Of altijd sporten in stilte.
0: Ja. Sporten in stilte? Nou. Ja, even nadenken wat voor bangers ze ook weer hebben. 10.000 luchtballonnen.
1: Hey, ja, hallo.
0: Oh ja, Lele.
3: Ze hebben nou weer een nieuwe zomerhit.
0: Die ken ik niet.
3: Ja. Ja, is de tegenhanger van de zon zien zakken in de zee.
1: Oh ja, nee, die gaan we ook zeker niet draaien.
0: Nee,
1: maar
0: niet.
3: K3 hebben een nieuwe zomerhit.
1: Ja.
3: Ze hebben weer gewonnen in België.
1: Nee. Oké, dus liever in stilte dan.
0: Dat vind ik ook moeilijk. Het ligt eraan, wat snowboarden, dat vind ik prima om te doen in stilte. Aangezien we met de meiden genoeg herrie maken. Want we gillen naar elkaar. Dus als ik dan muziek in heb, dan is dat helemaal niet slim. Maar echt in de sportschool in stilte, dat vind ik wel vreselijk.
1: Dat is wel pittig,
0: dan hoor je
1: hè?
0: Jezelf helemaal.
1: En ja, oh dat is ja, het kraken van je ja. Legging. En,
0: ja. Ja, en mijn knie die kraken ja. Los, hoor ik al het kraak.
3: Dus ze gaat toch voor K3?
0: Ik ga toch voor K3?
1: Ja, nou ja, ja. Snap ik op
0: zich. Oh ja, Lele, wel een heel leuk nummer.
1: Dat is ook stiekem ja. Wel heel leuk, toch?
0: Vind ik een heel, ja, daar ga ik wel heel, ja. Ja, daar ga ik eigenlijk van dansen.
1: Nou, kijk.
0: Oh ja, Lele.
1: Zie je, zijn we er toch weer uit. Ja. Ja, mooi. Nou, dit waren onze drie stellingen.
3: Ja, we hebben er maar drie.
1: En ja, precies. Ja.
0: Jammer. Nou,
1: voor
0: leuke stellingen.
1: Vond je het niet genoeg? Oh ja.
0: Nee, ik vond een leuke stelling.
3: Gelukkig.
0: Je had nog wel twee bij mogen
1: pakken. Ja. Ik hoop dat de gast van volgende week dat ook leuk gaat vinden allemaal.
0: Deze stellingen gaan nadenken.
3: Ja, elke week gaan ze wat terugkomen.
0: Goed. Oh, wat
3: ja.
0: Makkelijk. Jeetje. Zij ja, kunnen er gewoon over mooi, nadenken.
1: Hè? Ja, zij kunnen er dan ja. Over nadenken als ze luisteren. Okay. Hè? Want, ja.
0: Ja, even tester dus nu.
1: Ja, precies. Ja, precies. Vallen ze gelijk door de mand als ze die weten volgende week. En ze zeggen, ah, wat een leuke stelling. Denk, ja. Oh, jij bent helemaal niet geluisterd. Zo, nou, weten we dat ook weer.
0: We weten waar we staan.
1: Ja. Oh. Zijn er op het moment evenementen gaande in deze sport? Want je zei net, het seizoen loopt een beetje van april naar september?
0: Klopt.
3: Nee, andersom. Nee.
1: Andersom dan.
0: Ja, van september naar april. Ja. Ja.
1: Logischer ook.
3: Ja, nee. Ja. Ja. Meer sneeuw. Meer sneeuw, nee. Anders worden ze waterskiën.
0: Skiën? Ja. Wat snowboarden?
3: Ja, maar
1: dat kan ook.
0: Wakeboard
1: heet dat. Ja. Oh, daar heb ik een keer.
3: Doe je dat ook?
0: Ja, deze zomer niet. Door blessure. Maar ik kan het wel. Ik vind het heel leuk om te doen.
3: Ik hoor dat het meer snowboarders dat doen.
0: Ja, klopt. Omdat het ook wel heel goed is voor technieken, denk ik. En op het water. Ja, op het water is gewoon lekker.
1: Ja,
0: we moeten wat toch met een bord. Dus ja. Als niet in de sneeuw kan, dan maar op het water.
3: Ik hou mijn mening even voor.
1: Ja? Ja? Ja.
0: Gevaarlijk?
1: Ja. Ik had een keer een tand door mijn lip, ja, door zo'n wakeboard.
0: Het is gevaarlijk, hoor. En ik vind het ook blessuregevoelig.
1: Je kunt best een klapper mee maken.
3: Ja. Ja. Ja, ik denk voor jouw sport dat het nog wel bij kan dragen. Maar
1: omdat het een beetje dezelfde spiergroepen misschien.
3: Weet je wel,
1: en,
3: je moet toch ook
1: die klappen opvangen van het water.
3: Doen, weet je wel. En ja. Ik denk voor als je net zoals Romy doet... Dat het niet echt handig
1: voor
3: is.
1: Voor sloopstijl of big
0: air. Nou ja, zij gaan gewoon lekker trucjes doen. En als je dat op het water doet en het gaat toch een keer mis, dan...
1: Ja, ja. Val je iets minder hard als je niet heel hard gaat met de boot. Want dan is water ook gewoon hard, hoor.
3: Ja. Voel. Nou, ga dan maar gewoon naar de airbag toe.
0: Zit ik even na te denken trouwens waarom de vraag was waar we nu hierop kwamen.
1: Ja, of de evenementen wouden. Oh, ja. Dat wou ik eigenlijk vragen.
0: Nee, ze ligt nu nog even stil. De eerste wedstrijden beginnen in november pas weer.
3: Ben je wel aan het trainen, ja?
0: Nog ja, in de sportschool altijd en op de wielrenfiets ook. Maar voor de eerste keer op de sneeuw, dat wordt weer 13 september met het team. Okay. En dat wordt hier in Nederland, in Snowworld Landgraaf in Limburg.
1: Okay.
0: Dus ze komen een keer een weekje naar de Nederlandse bergen.
1: Oh, wat leuk. Wat leuk.
0: Ja, omdat de sneeuwkwaliteit in SASV, waar we de eerste kampen hebben, nog niet fantastisch is.
1: Oh,
0: dus
1: okay.
0: Eerst een weekje techniek, carven. En dan vanaf eind september, 30 september, dan ga ik naar de sneeuw.
3: Lekker man.
1: Heerlijk.
3: Ja, ga je altijd op dezelfde plek?
0: De eerste kampen van het seizoen wel. Dat is dus in HSV. Maar voor de rest, ja, we trainen ook wel eens in St. Moritz in Zwitserland. Maar voor de wedstrijd... Ja, ja, zeg dat wel. Ja, alleen het verblijf al.
1: Ah ja,
3: I know.
0: Maar nee, dat verschilt heel erg. Maar begin van het seizoen is het meestal in HSV. En dan gaan we door naar Pietstal in Oostenrijk.
3: Okay.
0: Dat is meestal rond november.
1: Ja. Oké. Okay. En wat is het volgende evenement wat voor jou op het programma staat?
0: Nou, nog niet alle wedstrijden staan op de kalender. Dus de eerstvolgende ziet er nu pas uit in december. Maar meestal in november is de eerste. En dat is dan de Europa Cup.
1: Oké.
0: Okay. Ja, eind november, half november.
1: En weet je of je daaraan mee gaat doen? Of moet je daar nog voor kwalificeren? Of hoe werkt
0: nee,
1: dat?
0: Nee, ik kan daar in principe gewoon aan meedoen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nee, ik heb mijn punten om Europa Cup te mogen starten. En vanuit Nederland heb ik die spot ook gewoon. Dus nee, Europa Cup mag ik gewoon aan meedoen. Daar heb ik mijn vaste plekje voor.
1: Oké, okay, ja. Maar voor de World Cup moet je nog iets doen?
0: Ja, daarvoor moet je je kwalificeren. Mm. Maar die kwalificatie-eisen heb ik afgelopen seizoen behaald. Dat moest ik doen door middel van of twee keer in de top 8 bij de Europa Cup.
1: Oh,
0: of
1: ja.
0: Één keer in de top 4 bij de Europa Cup.
1: Ja.
0: En vorig jaar heb ik drie keer top 8 gereden. Helaas door een blessure iets eerder seizoen geëindigd. Ik had verwacht en gehoopt om een podium namelijk aan het eind van het seizoen te kunnen pakken. Want een van die courses aan het eind van het seizoen die lag Ja, die lag bij mij heel goed. Maar dat kon ik
1: helaas
0: niet laten zien.
1: Nee, maar dat komt misschien nog wel een keer.
0: Absoluut. Dat podium die gaat er dit jaar komen.
1: Kijk, heel goed. Dat is de instelling die we graag willen horen. We gaan nu lekker nog even een muziekje draaien. En dan zijn we dadelijk weer bij je terug met nog veel meer vragen voor Guusje.

0: Ja, en dan zitten we alweer aan het einde. De laatste 10 minuten van dit programma. Het gaat zo hard.
1: Het is belachelijk. We hadden dit gewoon 2 uur moeten doen.
0: Ja, denk het ook. Ja, nou, inderdaad. Ik kan nog wel 1,5 uur doorpraten met haar.
1: Ja, dit is de eerste aflevering. En dan ontdek je pas dat soort dingen. Wij dachten van tevoren, nou, 1 uur praten met iemand. Dan weten we echt wel alles. Maar ja, we hebben nog zoveel vragen.
0: Nog zoveel. Zoveel. Nou, om te beginnen wil ik natuurlijk wel eventjes weten nog. Welk event zou je heel graag nog een keertje mee willen maken?
2: Natuurlijk de Olympische Spelen. Ik heb zelf al de Jeugd Olympische Spelen in 2024 mogen aan deelnemen. En dat was zo vet. En eigenlijk een soort voorproefje al van hoe het gaat op de echte Olympische Spelen. Dus ja, absoluut de Olympische Spelen. En ik verwacht er in 2030 eigenlijk ook wel te staan.
0: Kijk, daar hou ik van. Bam.
1: Zeker. Lekker in de buurt ook voor ons, dus dat vinden we
2: ja,
1: heel fijn.
2: Zeker. Frankrijk, Franse Alpen. Ja.
0: Ik ga van spandoeken maken.
2: Ja, mooi.
1: Goed idee.
2: Ja, super.
0: Want dat, je mag geen logo dan hebben van ons.
2: Nee.
0: Maar we maken wel een spandoek.
2: Van die rinkelbellen met jullie logo.
0: Ja.
2: Dat kan ook. Ja. Het is gewoon een productie.
0: Ja, gewoon zo'n grote bennen. En als je dan beneden komt, dan kom je eventjes bij ons langs. En laten we de bennen zien.
2: En dan sta ik daar. Ja.
1: Zo is het.
2: Ja. Met goud.
0: Ja, met, met goud. Ik gun het je zo.
1: Visualisatie. Ja. Ik hou ervan.
0: 4 jaar, dat kan nog wel.
1: Zo is het.
2: Absoluut.
0: Als we daar toch over hebben, waar zie je jezelf over 5 jaar? Ja, ik weet ook niet waar voor 5 jaar.
2: Nee, klopt. Ja, over 4 jaar zijn natuurlijk de Olympische Spelen.
0: Ja.
2: En moeilijk om dan te zeggen, waar zie je jezelf over 5 jaar? Want 1 jaar naar de Olympische Spelen. Hmm. Maar ik heb zelf toch ook wel een hele grote kinderwens. Dus wie weet vind ik de liefde dan gelijk een baby naar de Olympische Spelen. En dan de Spelen daarna gelijk weer door. Of na de baby gelijk weer door voor de volgende Olympische Spelen van 2034. En daarna misschien nog één.
1: Nou ja, als je hoort hoeveel condooms er uitgedeeld worden op de Olympische Spelen.
2: En die zijn op.
1: Dan denk ik dat er best ook Olympische baby's zijn.
0: Ja, zeker. Dat... Want bij de winterspelen waren veel te weinig condooms.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Okay, en dit weet ik niet.
0: Nee, en die waren alleen in Milaan uitgedeeld. Dus alle andere dorpjes eromheen, die hadden ze niet eens gekregen.
2: Geen Olympische condooms.
1: Nee, ja, schijnbaar gaat het vooral om de verpakking, want er staat natuurlijk ook het Olympische logo op.
2: Nou, die wil natuurlijk iedereen.
1: Mensen ze meenemen als souvenirs.
0: Denk je dat ze worden allemaal gewoon gebruikt?
1: Maar het zijn ook wel heel veel mooie, sterke mensen bij elkaar, hè, natuurlijk. Dus ja, ik kan me ook zomaar voorstellen dat er wel wat gebeurt. Ja.
2: Ja,
1: dit is natuurlijk evolutionair een fantastische markt om rond te lopen. Ja. Dat kan ik me zo voorstellen.
2: Er zijn veel koppeltjes altijd naar de Olympische Spelen.
1: Ja, dat
2: ik had toevallig laatst inderdaad een hockeyster, hoe heet ze nou? Nou, een van het Nederlandse team. Die heeft ook met een andere hockeyer volgens mij nu sinds de Olympische Spelen.
1: Ja.
2: Dus dat is heel grappig om dat dan inderdaad
1: heel
2: te zien.
1: Heel schattig, ja.
0: Nou, je krijgt er wel powerbabytjes van.
1: Nou, ja, dat geloof ik wel.
2: Ja, powerbabies.
0: Powerbabies, maar doe het wel naar de Olympische Spelen.
2: Ja, goeie.
1: Eerst even die gouden medaille.
0: Eerst gouden medaille. En dan, maar je bent hartstikke jong nog, hè?
2: Klopt.
0: 2006 uit mijn hoofd.
2: Ja.
0: Dus jij kan inderdaad toch gewoon 3 Olympische Spelen gaan doen.
1: Ja,
2: als mijn knieën dat ook volhouden. Ja. Dus ze beginnen ook al te slijten. Dus ik zit al in een goede graad 2, 3. En ze gaat tot 4 graden. Dus.
1: Ja, het is natuurlijk ook een slopende sport voor je knieën,
2: ja,
1: hè, dit.
2: Absoluut.
1: Ja, ja. Want vertel even, je had een blessure.
2: Ja, dit is alleen niet gekomen door het snowboardcross.
1: Dit is het leven, hè? Dit is
2: ik dacht, ik kan Romy ook nadoen. Romy op haar freestyle wordt. Ik dacht, ik ga haar rails pakken. En dat ging goed. 4 keer super clean gereden. 5 keer gleed ik er vanaf.
1: Oh, ja.
2: En voel me mijn knie eigenlijk tegen de metalen stang. Oh. Zo hard dat waarschijnlijk mijn knieschijf door mijn patellapees is heen gegaan.
1: Oeh.
2: Scheur mijn patellapees. Dus nu zoveel maanden verder. En het begint eindelijk te helen. Het zal nooit meer helemaal terug naar elkaar groeien. Maar er zit nu littekweefsel tussen dat aan het groeien is.
1: Okay.
2: Het lijkt nu heel goed te gaan. Vraag is alleen, ga ik al in september die klappen kunnen opvangen met mijn knie? Dus dat, het wordt even spannend. Maar... Ja. Dan begin ik het seizoen iets later. En de wedstrijd is uiteindelijk ook pas in november. Dus ik heb nog tijd en dat moet gewoon gaan lukken.
1: Ja, precies.
0: Dus wat heb je nou geleerd?
2: Niet meer denken dat je Romy bent.
0: Dat zal Romy waarschijnlijk ook over jou zeggen. Dat is een parcoursje wat jij doet ook niet na wil doen.
2: ja, geen idee. Ik denk dat ze dat wel vet zou vinden. Dan tussen iedere jump gewoon even een saltootje maken of zoiets. Maar het zijn gewoon twee hele andere sporten. Ja. Ja.
0: Maar wel stoer dat je het hebt geprobeerd.
1: Zeker.
2: Ja, nou ja, en het ging goed ook. Ja. Ja, ik gleed er gewoon zo hard vanaf. Dan mijn coach op een gegeven moment schok van de klap. Die had nog geen eens gezien. Je hoorde gewoon
0: Ik krijg bij het idee al pijn in mijn knie.
2: Ja, ik heb ook nog steeds een gevoelige knie. Ik kan nog steeds niet zo lekker aanraken. Want het was een metalen buis. En ik ga best wel hard op af.
0: Ja.
2: Ja.
1: Pittig hoor. Oeh.
2: Ja.
1: En wat is het doel het komende seizoen?
2: Om mijn eerste World Cup te gaan starten. Ik heb natuurlijk die eis, maar het is vanuit Switch's team dus ook de vraag, is zij er ook ready voor? Dat moeten zij natuurlijk zeggen.
1: Ja.
2: Ik hoop dat het gaat lukken. En stel dat gaat lukken en het gaat de goede kant op, dan hoop ik mezelf ook wel te zien op de World Championships die in Montafon zullen plaatsvinden in maart.
1: Okay.
2: Ja, dat zou gewoon zo vet zijn. Dat zou een super mooie voorproef zijn voor dus die van over 2 jaar. Want dat zal dan ook een kwalificatiemoment zijn voor de Spelen die over 2 jaar voor mij.
1: Okay. Want hoe vaak worden die georganiseerd?
2: Om het jaar.
1: Om het jaar.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja, dus ze zijn dan aankomend jaar en dan
1: De World Championships.
2: De World Championships, ja.
1: Niet ieder
2: jaar.
0: Nee, dus jij kan al 2 jaar voordat de Olympische Spelen is, je eigenlijk al kwalificeren voor de Olympische Spelen.
2: Ja, nou, niet aankomende. Die past daarna.
0: Oh, ja. Dus het derde jaar.
2: Ja.
0: Dus het is niet het eerste jaar, het tweede jaar niet, maar het derde jaar is het dan.
2: Ja, klopt. Ja, binnen 2 jaar.
0: Dan is het dit jaar geweest. Nee?
2: Ja, dus hij is dit seizoen. Dus het seizoen van 2026, 2027. En nu moet ik even goed gaan denken. En dan het seizoen van 29 is die ook weer. En dat zal dan een kwalificatiemoment zijn voor de Spelen.
1: Maar dan weet je wel redelijk van tevoren. Want we hebben ook wel gehoord van mensen die echt pas vlak voor de Spelen wisten of ze
2: daar
1: wel of niet
2: kwalificeert. Dan moet dat dus nog wel.
1: Ja, dan moet je nog wel last minute proberen ertussen te komen.
2: Klopt, het laatste seizoen nog even.
0: Je moet natuurlijk punten pakken. Dat is hetzelfde bij haar. Alleen dat toernooi is wel een extra kwalificatie. Maar dan zou je bij de top 6 of zo moeten eindigen. Top 8.
2: Ik denk top 8. Ja, top 8 denk ik. Of misschien wel top 4. Ja. Nee, ik denk dat durf ik niet te zeggen.
0: Dat is hetzelfde bij Kiara. Dan moet je zoveel keer in de top 10 zijn beland, geloof ik. En dan heb je je plek voor de Olympische Spelen. Bij Romy was het weer anders. Dan moest je je punten bij elkaar optellen.
2: Ja, en bij mij is het dan weer anders. Ik kan me ook via de World Cup plaatsen. En dat is dan of 2 keer top 8.
0: Juist.
2: Of 1 keer top 4 racen.
0: Ja, dat is bij Romy ook inderdaad.
2: Ja.
0: Dus dat gaat dan wel weer hetzelfde op.
2: Ja.
0: Alleen die hebben geen los toernooi daarvoor. Volgens mij weer niet. Maar het maakt niet uit. Dan gaan we eens met Romy praten erover.
2: Als we zij vertellen.
0: Dan zijn we ons vertellen.
1: Ja, vast. Die komt ook vast nog wel een keertje langs. Zou me verbazen als we die niet meer zouden zien.
0: We hebben er heel vaak gezien de laatste tijd.
1: Ja, absoluut. En je zei net al van dat er wel wat minder vrouwen meedoen meestal. Dus dat de mannengroep groter is bij evenementen dan de vrouwengroep.
2: Klopt.
1: Heb je enig idee hoe dat kan?
2: Nee, ik vind het eigenlijk wel heel jammer. Ik denk dat toch inderdaad... dat we hier best wel wat balls voor moeten hebben.
1: Ja, het is wel een stoere
2: dus,
1: sport natuurlijk.
2: Ik denk ook zeker niet dat iedereen het durft. Mm. Het is sowieso...
0: Sport?
2: Sorry?
0: Een dure sport?
1: Ook.
2: Ja, ook. Klopt zeker. Ja, of dat dan inderdaad het ding is dat er meer vrouwen als mannen, dat weet ik niet. Mm. Maar ik denk dat het sowieso inderdaad toch wel een... het is best wel een intense sport. Ook om te zien. Ik denk dat daar de mannen die gaan daar echt op aan. En ik denk dat er... net niet zoveel vrouwen op aangaan als mannen.
0: Ja, dus dat het ook nog mee te maken hebben dat je... hier in Nederland kan je hem eigenlijk niet doen, deze sport. Dus je bent eigenlijk altijd zoveel weken per jaar in het buitenland.
1: Ja.
0: En dat misschien bij vrouwen niet zo erg aantrekt?
2: Ja, dat kan ook.
1: Misschien moeilijker te plannen met je kinderen of gezin.
2: Nou, dat
1: of dat soort dingen misschien.
0: Vriendjes.
2: Ja, meiden zijn inderdaad sneller bezig met de toekomst. En op jongere leeftijd... huisje, boompje, beestje. En
1: alles in orde
2: jongens
1: krijgen.
2: Die zijn er toch net wat later... denk ik mee bezig. Dus dat wij ons op zulke vroege leeftijd al...
0: Anders, wij zijn sneller volwassen, joh.
1: Zo is het sowieso natuurlijk.
2: Is ook zo.
1: Nou, ik denk dat gewoon een hartstikke goed punt is om mee te eindigen.
0: Ja, ik heb nog één ding. Wil je eens nog...
1: Nou, snel dan.
0: Ja, heb je nog sponsors nodig? Mensen die je kunnen steunen?
1: Waar kunnen we je volgen?
0: Jezus,
1: doe even je reclame.
0: Kom, maak je reclame.
2: Ja, oké, reclame. Jullie kunnen me altijd volgen op Instagram. Guusje de Boy aan elkaar. BTOOGXI. Maar op LinkedIn plaats ik ook echt verhalen. Hoe zijn de wedstrijden gegaan? En mijn sponsorplan kun je daar vinden. Je kan me altijd een contactje sturen via LinkedIn. En anders slide een DM op Instagram. Want daar kan ik ook gewoon... via daar kunnen we het ook regelen. Ik kom graag op gesprek.
0: Ja.
2: Dus ik kom graag mijn verhaal persoonlijk vertellen.
1: Ja.
0: Super.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Nou, voor de mensen die op ons gala komen op 12 november. Hè, dan doen we een heel groot gala organiseren. De opbrengst van de veiling gaat naar de topsporters en naar de clinics die wij organiseren voor minder bedeelde kinderen. Daar loop jij ook rond. Dus ja. Willen mensen dan met jou praten?
1: Nee, dat is de uitgelezen.
2: Super, perfecte moment.
0: Ja, dus,
2: kom ook.
0: Ja, inderdaad. Ga lekker naar girlpowerbusinessclub.nl. Daar hebben wij een pagina staan met events. Klik daarop en dan kan jij je inschrijven voor deze gala. De intree is gratis, jongens. Je krijgt een 3-gangen menu. Het enige wat wij hopen is dat je op de veiling wat leuke dingetjes koopt. Zodat wij weer wat moois kunnen gaan betekenen met onze stichting voor deze meiden.
1: Precies.
0: Maar daar lopen we in ieder geval Guusje rond. Dus wil je iets meer van de weten?
2: Superleuk.
0: Dan moet je komen.
2: Wij spreken elkaar dan.
1: Zo ja. Is het. Ja. Hey, bedankt voor je komst naar de studio. Echt super fijn gesprek.
2: Jullie bedankt.
1: Weer.
2: Was superleuk.
1: Leuke eerste aflevering, hoop ik.
0: Ik hoop het ook. En ik hoop je heel snel weer te zien, Guusje. En succes met je herstel.
2: Natuurlijk.
1: Ja.
2: Oké.

0: stem. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmessen en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: time. Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Volgende week woensdag, 9 september, ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Belgische Pelt zijn drie mannen, waaronder twee Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering. Crazy one.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamy van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.